0: crisis chaos voorkomen, vooral in de eerste 3 dagen. Ze worden getraind in techniek, logistiek en veiligheid. Het kabinet stelt oefenterreinen en lesruimtes van Defensie kosteloos beschikbaar. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en bij weinig wind kan regionaal mist ontstaan. De minima komen uit tussen 9 en 13 graden. Woensdagochtend komt eerst plaatselijk mist voor, maar het blijft droog en in het midden en zuiden van het land zijn er perioden met zon. Rond 9 uur is het 10 tot 14 graden bij een zwakke tot matige oostenwind. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp.

0: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Christa Pike, ter dood veroordeeld in de Amerikaanse staat Tennessee, is weer bij bewustzijn en aanspreekbaar. Dat meldde haar advocaten aan ABC News. De executie op 30 september mislukte en sindsdien lag ze aan een beademingsmachine buiten bewustzijn. Ze zou worden geëxecuteerd via dodelijke injecties. In Hoogeveen werden dinsdagavond 6 personen aangehouden, onder wie minderjarigen. Al dagen is het onrustig in het centrum, waar jongeren op fatbikes rijden, voorbijgangers intimideren en vuurwerk gooien. Maandagavond werden 8 minderjarigen gearresteerd, 32 bekeuringen uitgedeeld en 2 fatbikes in beslag genomen. De gemeente zette eerder extra camera's en een samenscholingsverbod in. De Russische autoriteiten melden dat olietanker Aframax Rio, varend onder Liberiaanse vlag, is aangevallen door een onbemand vaartuig en in brand gevlogen, ongeveer 30 kilometer ten zuidoosten van Sochi. De 23-koppige bemanning is gered. Het schip is bijna 249 meter lang en 42 meter breed. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunde een CDA-motie om over 4 jaar 130.000 burgerreservisten op te leiden. Deze vrijwilligers moeten bij grote crisis chaos voorkomen, vooral in de eerste 3 dagen. Ze worden getraind in techniek, logistiek en veiligheid. Het kabinet stelt oefenterreinen en lesruimtes van Defensie kosteloos beschikbaar. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en bij weinig wind kan regionaal mist ontstaan. De minima komen uit tussen 9 en 13 graden. Woensdagochtend komt eerst plaatselijk mist voor, maar het blijft droog en in het midden en zuiden van het land zijn er perioden met zon. Rond 9 uur is het 10 tot 14 graden bij een zwakke tot matige oostenwind. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Christa Pike, ter dood veroordeeld in de Amerikaanse staat Tennessee, is weer bij bewustzijn en aanspreekbaar. Dat meldde haar advocaten aan ABC News. De executie op 30 september mislukte en sindsdien lag ze aan een beademingsmachine buiten bewustzijn. Ze zou worden geëxecuteerd via dodelijke injecties. In Hoogeveen werden dinsdagavond 6 personen aangehouden, onder wie minderjarigen. Al dagen is het onrustig in het centrum, waar jongeren op fatbikes rijden, voorbijgangers intimideren en vuurwerk gooien. Maandagavond werden 8 minderjarigen gearresteerd, 32 bekeuringen uitgedeeld en 2 fatbikes in beslag genomen. De gemeente zette eerder extra camera's en een samenscholingsverbod in. De Russische autoriteiten melden dat olietanker Aframax Rio, varend onder Liberiaanse vlag, is aangevallen door een onbemand vaartuig en in brand gevlogen, ongeveer 30 kilometer ten zuidoosten van Sochi. De 23-koppige bemanning is gered. Het schip is bijna 249 meter lang en 42 meter breed. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunde een CDA-motie om over 4 jaar 130.000 burgerreservisten op te leiden. Deze vrijwilligers moeten bij grote crisis chaos voorkomen, vooral in de eerste 3 dagen. Ze worden getraind in techniek, logistiek en veiligheid. Het kabinet stelt oefenterreinen en lesruimtes van Defensie kosteloos beschikbaar. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en bij weinig wind kan regionaal mist ontstaan. De minima komen uit tussen 9 en 13 graden. Woensdagochtend komt eerst plaatselijk mist voor, maar het blijft droog en in het midden en zuiden van het land zijn er perioden met zon. Rond 9 uur is het 10 tot 14 graden bij een zwakke tot matige oostenwind. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Christa Pike, ter dood veroordeeld in de Amerikaanse staat Tennessee, is weer bij bewustzijn en aanspreekbaar. Dat meldde haar advocaten aan ABC News. De executie op 30 september mislukte en sindsdien lag ze aan een beademingsmachine buiten bewustzijn. Ze zou worden geëxecuteerd via dodelijke injecties. In Hoogeveen werden dinsdagavond 6 personen aangehouden, onder wie minderjarigen. Al dagen is het onrustig in het centrum, waar jongeren op fatbikes rijden, voorbijgangers intimideren en vuurwerk gooien. Maandagavond werden 8 minderjarigen gearresteerd, 32 bekeuringen uitgedeeld en 2 fatbikes in beslag genomen. De gemeente zette eerder extra camera's en een samenscholingsverbod in. De Russische autoriteiten melden dat olietanker Aframax Rio, varend onder Liberiaanse vlag, is aangevallen door een onbemand vaartuig en in brand gevlogen, ongeveer 30 kilometer ten zuidoosten van Sochi. De 23-koppige bemanning is gered. Het schip is bijna 249 meter lang en 42 meter breed. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunde een CDA-motie om over 4 jaar 130.000 burgerreservisten op te leiden. Deze vrijwilligers moeten bij grote crisis chaos voorkomen, vooral in de eerste 3 dagen. Ze worden getraind in techniek, logistiek en veiligheid. Het kabinet stelt oefenterreinen en lesruimtes van Defensie kosteloos beschikbaar. En dan nog het weer? Vannacht is het droog en bij weinig wind kan regionaal mist ontstaan. De minima komen uit tussen 9 en 13 graden. Woensdagochtend komt eerst plaatselijk mist voor, maar het blijft droog en in het midden en zuiden van het land zijn er perioden met zon. Rond 9 uur is het 10 tot 14 graden bij een zwakke tot matige oostenwind. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
1: De Zweedse politie schoot gisteravond een gemapende man neer bij het Koninklijk Paleis in Stockholm. De man die een mes bij zich had, gedroeg zich agressief en dreigend. Hij raakte gewond en werd naar het ziekenhuis gebracht, maar verkeert niet in levensgevaar. Geen enkel lid van de koninklijke familie was aanwezig tijdens het incident. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunde een CDA-motie om over 4 jaar 130.000 burgerreservisten op te leiden. Deze vrijwilligers moeten bij grote crisis chaos voorkomen, vooral in de eerste 3 dagen. Ze worden getraind in techniek, logistiek en veiligheid. Het kabinet stelt oefenterreinen en lesruimtes van Defensie kosteloos beschikbaar. Burgemeester Kottelenberg van Neder-Betuwe legt 24 relschoppers en last onder dwangsom op na de anti-AZC-demonstraties in september. Bij nieuwe ongeregeldheden riskeren ze een boete van minimaal 5.000 en maximaal 15.000 euro per overtreding. 4 agenten liepen gehoorbeschadiging op door zwaar vuurwerk. Voor morgenavond is opnieuw een demonstratie aangekondigd bij het gemeentehuis in Opheusden. En een vliegtuig met 30 inzittenden heeft in Tanzania een noodlanding moeten maken na een botsing met een zebra tijdens het opstijgen. Door de klap raakte het landingsgestel zwaar beschadigd, waardoor het toestel uiteindelijk op zijn buik over de landingsbaan gleed. Alle inzittenden kwamen met de schrik vrij, maar het vliegtuig liep grote schade op. De zebra heeft het avontuur niet overleefd. Het weer tenslotte blijft vandaag overdag droog en aangenaam zacht najaarsweer. Vanmiddag stijgt de temperatuur op de meeste plaatsen naar een 20 tot 23 graden. Aan het einde van de dag slaat het weer om. Vanavond raakt het overal bewolkt en trekken er vanuit het zuidwesten diverse buien over. En tot zover het nieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam rijdt het verkeer op de A15 vanuit Rotterdam naar de Maasvlakte. Bij Oostvoorne 5 kilometer, 20 minuten vertraging, want er zijn daar 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
1: De Zweedse politie schoot gisteravond een gewapende man neer bij het Koninklijk Paleis in Stockholm. De man die een mes bij zich had, gedroeg zich agressief en dreigend. Hij raakte gewond en werd naar het ziekenhuis gebracht, maar verkeert niet in levensgevaar. Geen enkel lid van de koninklijke familie was aanwezig tijdens het incident. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunde een CDA-motie om over 4 jaar 130.000 burgerreservisten op te leiden. Deze vrijwilligers moeten bij grote crisis chaos voorkomen, vooral in de eerste 3 dagen. Ze worden getraind in techniek, logistiek en veiligheid. Het kabinet stelt oefenterreinen en lesruimtes van Defensie kosteloos beschikbaar. Burgemeester Kottelenberg van Neder-Betuwe legt 24 railschoppers en last onder dwangsom op na de anti-AZC-demonstraties in september. Bij nieuwe ongeregeldheden riskeren ze een boete van minimaal 5.000 en maximaal 15.000 euro per overtreding. 4 agenten liepen gehoorbeschadiging op door zwaar vuurwerk. Voor morgenavond is opnieuw een demonstratie aangekondigd bij het gemeentehuis in Opheusden. En een vliegtuig met 30 inzittenden heeft in Tanzania een noodlanding moeten maken na een botsing met een zebra tijdens het opstijgen. Door de klap raakte het landingsgestel zwaar beschadigd, waardoor het toestel uiteindelijk op zijn buik over de landingsbaan gleed. Alle inzittenden kwamen met de schrik vrij, maar het vliegtuig liep grote schade op. De zebra heeft het avontuur niet overleefd. Het weer tenslotte blijft vandaag overdag droog en aangenaam zacht najaarsweer. Vanmiddag stijgt de temperatuur op de meeste plaatsen naar een 20 tot 23 graden. Aan het einde van de dag slaat het weer om. Vanavond raakt het overal bewolkt en trekken er vanuit het zuidwesten diverse buien over. En tot zover het nieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In het noordoosten en zuidwesten van het land komen mistbanken voor. Op de A15 Rotterdam-Maasvlakte bij afrit Oostvoorne al 10 kilometer file. Een uur vertraging, de weg is daar dicht. Het verkeer moet via de af- en oprit tot 10 uur vanochtend. De N15 vanuit de Maasvlakte naar Rotterdam, de andere kant op dus, bij de Zuurhofbrug 5 kilometer file in 3 kwartier vertraging. Daar is een ongeluk met een vrachtwagen gebeurd. De weg is daar dicht tot 7:30 vanochtend. N57 Middelburg-Rotterdam bij de aansluiting met de A15, 9 kilometer file en 1/2 uur vertraging. Ja, en omrijden, dat gaat via de N218. De weg Spijkenisse-Oostvoorne voor de aansluiting met de N15, 7 kilometer file en 1 uur vertraging. En ook de andere kant op is je extra reistijd 3 kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.
4: Je luistert naar Vallen en Opstaan op Girl Power Radio.

0: Howdy, partner.
1: Howdy, partner.
0: Yeehaw.
1: Yeehaw. Als mensen nu denken, wat is er gebeurd? Luister ik naar Country FM? Nee, zeker niet.
2: Een klein beetje?
1: Een klein beetje wel. Ik ben nog steeds in mijn koeienbed. Is
2: yeehaw.
1: Weg. Yeehaw. Goedemorgen, lieve luisteraars. Je luistert natuurlijk gewoon naar Vallen en Opstaan op Girl Power Radio. Ik ben Rhea en ik ben vandaag in stijl. En zoals jullie kunnen zien is Roby dat ook. We doen het wel even nog op lekkere Caribische noten van Shakira. Zoals je ziet is het dragen van een koptelefoon met een cowboyhoed
2: niet mogelijk.
1: Nee.
0: We tried.
1: Ja, het is
2: en failed.
1: De intentie was er. Roby, jij wil vast wel even vertellen waar we het vandaag over gaan hebben.
2: Over heel veel dingen. We gaan het hebben over wat voor een dag het vandaag is. We gaan het hebben over het opmerkelijke nieuws. Er is wat muzieknieuws. En nog veel meer leuke dingen.
1: En dat allemaal met een sausje van country en western. Ja, ik zeg dit expres omdat country, ik het haat als mensen dat zeggen. Matthijs van Nieuwkijk, looking at you.
0: Country, ja.
1: Ja, nee, het is vreselijk. Maar dat is, en waarom? Nou, omdat er is een enorme revival. Of is het een revival? Is
0: ja,
1: het een
0: best wel. Nou, it's upcoming. Laten we het daarop houden.
1: Heel veel artiesten, zelfs die niet van origine deze muziek maken, doen toch een uitstapje. Ik noem hem Beyoncé.
0: Ja, zeker. Lil Nas X toch ook?
1: Lil Nas X.
0: Ja.
1: Die ook? Ja, precies.
0: Ja. Over... Ik weet dingen.
1: Ja, nee, luister, we weten allemaal dingen. We vertellen ze alleen nooit. Dat is het probleem.
0: Nou, en Justin Timberlake natuurlijk ook.
1: Ja, Timberlake ook.
0: Heeft het ook gedaan.
1: En waarom? Nou ja, omdat toen wij ons gingen buigen over de redactie van vandaag, bedachten wij, het is, wat voor dag is het dan vandaag? Nou, hou je vast jongens. Het is Wereld Katoendag.
0: World
1: Cotton Day. En het eerste waar wij toen aan dachten was een bepaald liedje. Ja, dat kan natuurlijk niet anders dan dat we daaraan dachten. Maar voordat we daar zijn, ga ik je vertellen waar die dag nou helemaal
2: over gaat.
1: Ja. Want het klinkt misschien niet meteen als iets waarvoor je om 7:00 's ochtends een Polonaise inzet. Katoendag. Maar de Verenigde Naties...
0: Katoen.
1: Ja, ik ook. Ik ook. De Verenigde Naties die hebben 7 oktober officieel uitgeroepen tot World Cotton Day. Katoen is wereldwijd belangrijk voor miljoenen boeren en werknemers en zit natuurlijk overal om ons heen. Kleding, zeker. Beddengoed, ja. Handdoeken, verband. Mm-hmm. Watten zelfs. Hè? De wattenbolletjes.
0: Tampons.
1: Dus ook voordat je zegt dat katoen niks met jouw ochtend te maken heeft, grote kans dat je er op dit moment letterlijk in zit. Een vraag aan de luisteraars. Komen we meteen mee? Huppatee. Jullie mogen meteen meedoen. Wat heb jij aan waar je echt veel te lang mee doet? Dat t-shirt uit 2004.
2: Laat het alsjeblieft geen onderbroek zijn.
1: Hey, die pyjama broek die inmiddels alleen nog maar uit herinneringen en 2 elastiekjes bestaat. Of inderdaad die stevige onderbroek.
0: Nee.
1: Die nu allerlei gratis
2: met rafels
1: heeft.
0: Ja, precies. Nou, ik zal je eens wat vertellen jongens. Ik heb serieus nog een t-shirt.
1: Ja.
0: Die heb ik al vanaf mijn 12e denk ik.
1: Echt waar?
0: Ja, en ik draag hem nog steeds.
2: En dan wil ik niet heel erg onaardig doen.
0: Hij is nog steeds mooi.
2: Maar je past daar dus gewoon
0: ik
2: nog in. Dat is
0: in.
2: Misschien het meest chockerende.
0: Nou, ik was toen al vrij... Want ik had een mooie voorgevel. Op 12e, 13e.
2: Mm-hmm.
0: Dus toen
2: jij was
0: ik al volwassen kleren dragen en zo.
1: Check.
0: Maar goed, in de H&M, die kleding van toen, die doet het nog steeds. En nu als ik H&M koop...
2: Nee, dat valt uit elkaar als je
0: naar kijkt. 3 maanden al.
1: Ja, dat is,
2: maar bijna alles is ook polyester vandaag de dag.
0: Nee, maar daarom. Gewoon dit ding, dat heb ik gewoon echt al 34 jaar.
2: En wat staat er iets
0: 24,
2: op?
0: Sorry.
2: Of is het een plain t-shirt?
0: Nee, het is een trui.
1: Een trui.
0: En hij heeft hele leuke pofmoutjes.
1: Pofmoutjes?
0: Ja, hij is echt
2: Staat er opdruk op?
0: Nee.
2: Oh.
0: Het is gewoon helemaal plain zwart. Helemaal
1: maar wel,
0: heerlijk.
1: Katoen.
0: En nog steeds mooi.
1: Ach, wat heerlijk. Nou, ik ben benieuwd naar jullie luisteraars. Wat heb jij aan, of wat heb jij nog in de kast hangen dat onverslijdbaar van katoen is? Want daar ben ik toch wel vreselijk rete benieuwd naar. Stuur het ons in via 0634606464. Ja. En ondertussen gaan we beginnen aan onze eerste ochtendgymnastiek. Want dat kan natuurlijk alleen maar op deze manier.

0: Je hoorde uiteraard Texas. vond het goed bijpassen met I Don't Want a Lover.
1: And, Oh no.
0: Ja, nee, I Just Need a Friend, zegt zij. Ja. En zij brengt ons, de zangeres van, bij het volgende onderdeel van vandaag. En dat is...
2: En nu het opmerkelijke nieuws.
0: Met Roby en Eline.
1: Ja.
0: Ja, ga jij beginnen, Roby?
1: Nee, ik wil best beginnen. Zijn jullie er klaar voor? Want het is best een heftige.
3: Oh.
1: Britse forensisch student vermoord vrouw in Dexterkamer. Hebben jullie de serie gezien?
0: Oh my god.
1: Ja.
0: Die serie.
3: Zoveel vragen.
1: Ja, nou ja, ik ga het iets meer uitleggen. Ik heb natuurlijk niet alle antwoorden, maar van wat er in het artikel stond, kan ik je vertellen. In Engeland heeft een student forensische wetenschap bekend een 24-jarige vrouw te hebben vermoord nadat hij haar naar een moordkamer in een Airbnb-woning had gelokt. Zij heeft het ook nog niet eens thuis gedaan.
0: Maar hij heeft dus ook de Airbnb... Ik neem aan dat het niet in de Airbnb zat als gezellige...
1: Een plastic
0: additie.
1: Kamer, nee, dat denk ik ook niet. Hij was dus geobsedeerd door de televisieserie Dexter, zegt de Britse officier van justitie. Oh. Vorig jaar december belde de toen 19-jarige... Ja.
0: Wat?
1: D is zijn achternaam. Hij belde een sekswerker met een wegwerptelefoon. En had een kamer gehuurd in Tividale. Ik weet niet of ik het goed uitspreek. In de buurt van Birmingham. Die had hij ingericht naar voorbeeld van een kamer in de Amerikaanse serie Dexter. En
0: God almighty. Wilde fantasie.
1: Hij heeft hem dus bekleed met plasticfolie. En hij had een boodschappenlijstje gemaakt.
0: Nee.
1: Waarop onder meer een schort en schoonmaakspullen stonden. Hij stak de vrouw 78 keer.
0: Doe normaal.
3: What?
1: Ja, en hij wilde haar dus in stukken snijden. Maar hij is dus gestopt. Daar moest ik wel een beetje om lachen.
0: Oh, nee.
1: Omdat hij zichzelf had verwond.
0: Wow.
3: Holy moly, ja. Deze man.
1: Ja, en dan denk je van, nou, dit is dom genoeg. Maar wis dan je sporen en ga er vandoor.
3: Nee. Het hele boel is bekleed met plastic.
1: Hij heeft dus na de moord heeft hij de woning verlaten. En heeft hij het alarmnummer voor zichzelf gebeld.
0: Flikker op.
1: Oh ja, dat is echt verschrikkelijk.
3: Oh. Oké, maar die wilde niet meer.
1: Nee, maar de politie merkte dus dat zijn verhaal niet klopte. En later belde dus ook de verhuurder van de Airbnb in de politie. Omdat een andere huurder een bloed had gezien. Nou ja, goed. Het is verschrikkelijk. Ja, ja. Hij heeft eerst nog geprobeerd om het op zelfverdediging te gooien. Maar ja, dan richt jij geen moordkamer in.
0: Ja, nee, want we hadden ruzie, dus ik deed eerst even alles in plasticfolie, just to be sure.
1: Ja, nee. Uiteindelijk kwam hij daar grijnzend op terug. En hij krijgt 4 december te horen wat zijn vonnis wordt.
3: Nou, deze die is niet oké, hoor.
0: Nee, maar
1: het is niet de eerste keer dat dit gebeurt.
3: Bij hem?
0: Wat?
1: Nee, dat, niet bij hem, maar dat er dus iemand is die een Dexter-moord doet.
0: Oh god.
1: Ja.
0: Oké. Okay, iedere dag is bijzonder. Maar dit hoop ik dat ons nooit overkomt.

0: En nu het opmerkelijke nieuws.
1: En maar dit keer met Helien.
2: Met Helien. Wie anders?
1: Ja.
3: In de hoop op iets beters.
2: Ja, ik vind het beter. Maar goed, maar ik heb daar een mening over. Want Krista Pike, die dame die vorige week een mislukte executie heeft ondergaan, is dus weer bij bewustzijn. En kan dus ook gewoon weer praten. Ze is gewoon helemaal aanspreekbaar. Ze is buiten bewustzijn. Ze is wel nog in het ziekenhuis. En daar wordt ze gewoon nog verzorgd. En haar verzorgers die zeggen dat het nog wel een flinke tijd kan duren voordat zij helemaal hersteld is.
3: Ja.
2: Maar hoe dat herstel zou gaan verlopen is dus nog niet bekend. Dus een langdurig herstel is op zijn minst wat ze verwachten. Dankbaar voor de hulpverleners en het medische team in het ziekenhuis zijn ze. Vooral dat Krista als mens wordt behandeld.
3: Nou, dat is fijn.
4: Dat begrijp ik. Ja. Maar
3: En nu?
4: Want straks, het is een lang herstel. Dan is ze hersteld. En gaat ze dan weer naar Death Row?
2: Ja, dat is dus nog niet helemaal duidelijk. Daar zijn ze nog over in discussie. Ik neem aan dat er wel weer een nieuwe zaak wordt geopend.
3: Maar dit is echt al punishment aan zich.
4: Kijk, ja, toch?
2: Ik ben van mening. Kijk, ze heeft dit op de 18e gedaan. Dat is al 13 jaar geleden. 30 jaar geleden, laten we dat even.
3: Holy moly.
4: Ja. Laat die vrouw.
2: En die heeft echt wel geboete voor haar daden.
3: 30 jaar.
2: 30 jaar.
4: Zo lang kan je dus wachten op de. Ja.
2: En nu heeft ze ook nog 2 keer een mislukte executie meegemaakt. En nu wordt ze dus weer opgelapt om vervolgens weer de bak in te gaan. Of weer op Death Row te gaan zitten.
3: Maar je hebt one job voor degene die deze executies moeten doen.
2: Blijkt dus dat deze heer al meerdere mislukte executies op zijn naam heeft staan.
4: Wacht even.
2: Ja.
3: Fire him.
4: Ja, fire him. Maar dat is toch, want het is het idee.

0: dit is dus al een paar keer bij deze man gebeurd. En ja, je kan denken, misschien doet hij het expres omdat hij ook zoiets heeft van ja, dit is gewoon niet oké.
1: Okay, ja, maar het is niet aan jou, hè? Vriend,
2: is het ook niet oké. Okay.
1: Dat is ook een beetje een Dexter-actie.
0: Maar je bent wel een beetje een beul. Ja, eerlijk is eerlijk.
2: Ja, je gaat toch solliciteren op een baan en dan... Ja, je weet toch wat je gaat doen?
0: Ja, maar ja, dat zou je denken. Maar goed, het discutabel is het.
1: Het is zeker. Wauw, maar wat een...
0: Nou is Pike dus gewoon niet bang geweest om te sterven. Alleen op de manier waarop. Nou, en dat is dus finaal misgegaan.
1: Oh, wat vreselijk.
0: Ja, arme kind. Ja, sorry hoor. Ja. Laat die vrouw vrij. Die heeft geboet. Die heeft
1: ja,
0: er
1: vind
0: ding
1: ik ook
0: gedaan.
1: Dus het is klaar.
0: Mislukte executie is gewoon.
1: Ik kan me ook voorstellen. Je weet natuurlijk ook helemaal niet of daar nog ja, een soort van schade bij komt.
0: Nee, dat weten ze dus ook niet. En dat zij nu aanspreekbaar is, dat is echt een medisch wonder, zeggen ze.
1: Team.
0: Ja.
1: Nou. Hm.
0: Dus let's pray for Miss Pike.
1: Ja, het is een taaie, die Miss Pike.
0: Ja, nou, gewoon een hele gezonde vrouw, neem ik aan, weet je.
1: Me dunkt.
0: Er is iemand 30 jaar in de bak.
1: Ja, die minder taai is, die kennen wij. Dat is Tante Ilse.

0: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In het noordoosten en zuidwesten van het land komen mistbanken voor. Verder al veel vertraging op de A15 vanuit Rotterdam naar Europoort. Bij de Zuurhofbrug 12 kilometer file, uur vertraging. De weg is daar dicht, het verkeer moet via de af- en oprit. Op de N15 Maasvlakte Rotterdam bij de Zuurhofbrug 5 kilometer file en 3 kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. De weg is daar dicht tot 7:30 vanochtend. En daardoor in beide richtingen vertraging op de N218 vanuit Oostvoorne naar Spijkenisse. Een uur extra reistijd tot de aansluiting met de N57. Op de N218 Spijkenisse-Oostvoorne staat de file 10 kilometer voor de aansluiting met de N15 en ook daar een uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Let's go.

0: gonna get you good.
1: There's a snake in my boot.
2: Oh, ik hoop toch dat dat niet waar is. Oh, nee. Dat lijkt me heel pijnlijk.
3: Moeten wij dan vluchten of mogen we rustig blijven staan?
2: Als die in haar laars zit, hebben wij nergens last van. Welkom terug bij Vallen en Opstaan op Girl Power Radio. De allergezelligste ochtendshow die er maar is. Vandaag is Cotton Day. En dat bracht ons bij Katna Joe. En dat bracht ons bij een sausje country voor vandaag.
3: Country
2: voor vandaag. En het is tijd voor ons verlangen naar Longing for that Lazy Sunday met Helene.
1: Ja.
2: Want aanstaande zondag is het weer een feestje met jou.
1: Ja, want dan gaan we weer luisteren naar B-Sides. Super. Per chill altijd, vind ik in ieder geval.
2: Nou, je bent niet de enige die dat vindt hoor, geloof mij.
1: Oh, echt? Oh, nou kijk, dat is leuk om te horen. Want ik heb heel weinig feedback tijdens mijn shows.
2: Ja.
1: Maar waar mijn show om draait is eigenlijk een beetje het belichten van de B-kant van de plaat. Dus we gaan altijd een beetje luisteren naar onbekende platen van bekende artiesten. Maar ook pareltjes die nog niet ontdekt zijn. En ook, en dat is wel leuk, mensen waarmee ik het podium heb mogen delen.
2: Oeh.
1: Ah. Ja, en dat zijn er ondertussen best wel veel.
2: Ja.
1: En dan noem ik er even een paar. Jet Rebel, Johnny Hooker, Venga Boys.
3: Niet de minste.
1: Nee. Weet je, nee, dat zijn zeker niet de minste. Maar ook eentje daarvan is Douwe Bob.
2: Nou.
1: En met Douwe Bob heb ik niet alleen het podium mogen delen. Daar zat ik ook mee in de klas.
2: Oké, okay, ik was even bang dat je ging vertellen dat jij de moeder was van een van zo'n 48 kinderen.
1: Nou, nee, zover is het gelukkig niet gekomen.
2: Nee, gelukkig.
1: Nee.
2: Jij dacht het ook, hè, Robbie?
1: Maar ik heb veel met deze man mogen hangen. Het is maar er eentje, laten we het daarop houden. Maar zijn talent is ongekend. En hij won natuurlijk de beste singer-songwriter van Nederland.
2: Oh ja.
1: De allereerste editie. En toen was hij eigenlijk net van school af. En allemaal leuk en aardig. Toen opeens was hij helemaal bekend.
2: Ja, ja.
3: Ja. En, maar hij kent je nog wel.
1: Ja, we kennen elkaar nog best wel goed zelfs. En, maar goed, dit is een nummer wat voor hem heel veel betekent. Hij heeft het toen voor zijn vader geschreven. En wie zijn vader kent, die weet dat hij onder andere artwork voor de Beatles en Rolling Stones heeft gemaakt.
2: Mijn vader bleek dus bevriend met zijn vader.
1: Nou, kun je nagaan. Dit is echt een living legend.
2: Ja, echt een living legend. Er zijn maar 3 hippies in Nederland. En 1 daarvan was mijn vader.
1: Ja, en dus
2: en
1: vader
2: die van
1: vader
2: van vrouwen. Ja.
1: Maar dat was een mooie vent, joh. Ja. Normaal. En dit nummer schreef Douwe voor hem als ode aan zijn vader. En voor wie het nog niet weet, de beste singer-songwriter van Nederland komt weer terug.
2: Oeh.
3: Yes.
1: Met Douwe.

0: Een mooi liedje is dit.
1: Casey Musgraves, Zach Bryan.
0: Ja.
1: I Remember Everything.
0: Ja, dit was voor jou een verzoekje eigenlijk, ja. Toch?
1: Die heb ik al eerder een keertje gedraaid.
0: Oh. Ja,
1: vind ik heel mooi.
0: Ja, dat is duidelijk. ik vind het mooi. Ik vind het mooi liedje. Wat ik ook heel mooi vind, is dat het tijd is voor jou om...
2: Dit is het nutteloze feitje van vandaag.
0: Te presenteren.
1: Ja, heel leuk. Ik snapte er eerst geen hout van toen ik het las. Daar ga ik ook eerlijk over zijn. Maar ik heb hem. Op Venus draait één draai om haar as langer dan een heel Venusjaar.
0: Huh?
1: Ja. Vertel, hoe zit het?
0: Ik snap het niet.
1: Nou, we gaan spreken over aardse dagen, maar we hebben het eigenlijk over Venusdagen. Maar Venus heeft ongeveer 343 aardse dagen nodig om één keer om haar as te draaien.
3: Dus dat is een rondje om zichzelf?
1: Ja, een rondje om zichzelf.
0: Ja, ja, ja, ja, die snap ik.
1: En een rondje om de zon duurt daar maar 225 aardse dagen. Dus een rondje om de zon noemen wij je verjaardag.
0: Ja. Ja, dat is je verjaardagsjaar.
1: Je verjaardag, ja. Dus dan... Dus...
3: Ha!
1: Ja. Ha. Dus je bent daar jarig voordat de planeet...
3: Een jaar heeft gemaakt.
1: Helemaal om de as is gedraaid.
0: En voordat hij een dag heeft gemaakt.
3: Wow!
0: Mind blown. Ja.
3: Wow,
0: ja.
3: Dus dan duurt één dag op Venus al bijna een jaar.
1: En,
3: dat is ook gek.
1: En als je dan denkt...
0: Vind ik, hoewel, dat zou eindelijk de dag zijn dat ik mijn werk een keer af heb.
3: Nou.
0: Ja.
3: Fair.
0: Ja, ja. Maar als je dan naar huis gaat en denkt, nou, dit was een goede dag.
1: Het kan niet gekker. Venus is ook nog een beetje tegendraads, want die draait de andere kant op.
0: Oh.
3: Oh, huh?
0: Huh?
1: Ja. Dus daardoor zou de zon er in het westen opkomen en in het oosten ondergaan.
3: Dus... Oh. Wacht even, normaal gaan ze met de klok mee.
0: Ja, ja. Doe jij even alsof je een planeet bent.
3: Tegen de klok in.
0: Ja.
1: Of kan je het even voordoen?
0: Ja, doe jij het even
1: voor. De kijkerluisteraar.
3: Dat is met de klok mee.
0: Dat is met de klok mee. Ja, Helien draait nu met de klok mee.
3: Dit is met de klok...
0: Tegen de klok in. Ja, ja. Kijk. Dus, oké, dus dan ga je tegen de klok in draaien en dan ook maar draait.
3: Om zijn eigen
0: dan,
3: as?
0: Ja, want
3: of
0: is,
3: om de zon heen?
0: Of allebei.
3: Of allebei.
1: Ja.
3: We hebben een astroloog nodig.
1: Ik ga gewoon heel lief lachen.
3: Astronoom.
0: Ik weet het ook niet.
1: Ik vond dit al lastig genoeg.
3: Astronoom of astroloog?
0: De astroloog is volgens mij van de horoscopen.
3: Oh, nee,
0: en een astronoom is van de...
3: Astronoom hebben we nodig. Maar zeker
1: als je
3: het nodig hebt.
1: Als iemand het snapt, dan hoor ik het graag.
0: Draai jij nog even om je as. Lekker Venusje van me.

0: is geen country, maar toch een beetje wel. Roby, volgens mij weet jij hier meer van. Want ik vind dat gitaartje...
1: Ik weet er zeker meer van. Want het nummer... dat is gebaseerd op een ander nummer.
0: Aha, ja, en het is een gejat loopje.
1: Het is een gejat loopje. En dat is ook weer een
0: gejat
1: loopje. Maar de Big Three heeft de banjo song, de banjo song uitgebracht. En daar is dus Venus op gebaseerd.
0: En dat is dat.
1: En dat is precies wat we zo herkenbaar vinden. Ja.
0: Oh.
1: Ja. We kunnen het even niet laten luisteren, maar ga het even zelf opzoeken en luisteren dan.
2: Dit was toch ook een Nederlandse band?
1: Ja.
0: Shocking Blue is Nederlands. Shocking Blue. Zeker, ja. Zeker weten. Met Mariska Veres.
2: Wereldhit.
0: Hartstikke
1: dat
0: Haags.
1: Dat had ik dan weer niet leuk te weten, maar dat is goed dat we jou hebben.
0: Haags trots in bange dagen.
2: Nou, kijk, daar ga je.
0: Uit 1969. Ik was er net niet bij, ook al zou je denken van wel.
1: Was dit een One Day Fly ook eigenlijk, of niet?
0: Ze hebben nog één hitje gehad. En letter, wat was het nou? Send me a postcard.
2: Ja.
0: Dat was het.
2: Ja.
0: Ja. En daarna was het... Jammer.
2: Ja, maar ja, die hit, die doet
0: ja,
2: het
0: dat maakt
2: steeds.
0: Niet uit, want ze konden overal en nergens spelen.
1: Die is ook gepikt door iedereen, toch?
2: Venus scheermesjes.
1: Ja.
2: Die hebben ze ook gepakt.
0: Ja. Ja, en Bananarama heeft ook. Het nog eens uitgebracht in de jaren 80.
2: Inderdaad.
0: En vervolgens heel veel royalties die kant op geherkt.
1: Dat is wel netjes gegaan dus.
0: Ja, zeker netjes gegaan. En er was nog een bandje die dat... Ik moet even nadenken wie het nog meer heeft gedaan.
2: En er was er nog eentje. Ja. Was het niet...
0: Was het niet een soort Girls Aloud-achtige...
2: Ja, of iets met Journey Kaagman of zo?
0: Nee.
2: Ja. Maar er was inderdaad nog eentje. Ja.
0: Maar mevrouw Veres en consorten zijn er niet slechter van geworden. Laten we dat even voorop stellen. Nee. En zo rollen wij en draaien wij om ons as en, en om de zon. En is het ineens een uur later.
2: Nou.
0: Nu
1: al?
0: Een
2: Helien, heel aards uur.
0: Een Helien uur is één rondje om de as.
2: Ja, die is zo gedaan.
0: Ja, dat is zo gebeurd. Het is echt, het vliegt voorbij. Dit is ook waarom wij ons werk nooit af hebben. Ja, is,
3: hey, speak for yourself.
0: Oh, sorry.
3: Hè?
0: Nee. Waarom ik mijn werk nooit af heb, omdat ik probeer in Heliens dagen te tellen.
3: Nee, wacht even. Ja? Ik ben gewoon een goede faker.
0: Ah.
1: Ga je dit nu ook gewoon opbiechten?
3: Tuurlijk.
0: Ja.
1: Aan iedereen?
0: Ja, blijkbaar.
3: Gewoon doen alsof je heel druk bent. Dat is knap hoor, als je dat kan.
0: Is dat wat jij doet?
3: Ik kan dat heel goed.
0: Ah.
1: Ik ken nog wel meer mensen die dat doen.
3: Ja.
0: Oh, jullie allemaal.
1: Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Ben ik nou dan de enige sukkel? Komt het daarop neer?
3: Jij wil de boel
1: dat zijn jouw woorden.
3: Dat zijn jouw woorden.
1: Ja, wij wagen ons daar niet aan.
0: Nee, oké, dat is heel slim.
3: Nee, kijk, Rea die telt voor 10. Dat vergeten we soms.
0: In omvang bedoel je?
1: Nee. Even terechtwijzen meteen.
3: Ja, hallo. Een beetje lief zijn voor jezelf. Ja.
1: Precies.
0: Ik ben hartstikke lief voor mezelf.
3: Je eigen motto.
0: More to love.
1: Ja.
0: We gaan lekker luisteren naar heel veel banjo.
3: Ja.
0: Want dat vinden wij gezellig. Daarna is er voor jullie het journaille. De situatie op de weg. En dan komen we het bij terug met iets heel anders. We gaan even uit het thema. Want het is dan namelijk tijd om ons druk te maken over de powerplaten. Ja, eerst krijg je de powerplaat van deze week te horen. En dat is uiteraard John Legend.
2: Johnny, legende.
0: Met Pharrell. En die hebben het over vuurvliegjes. Hartstikke mooi. En daarna hebben we 3 kanshebbers voor je.
1: Nou, met verwarring ook hoor.
0: Verwarrende kanshebbers. Ja. Zeker.
1: Ja,
0: zeker
1: toen
0: weten.
1: Toen ik het zag, dacht ik... Oh,
0: ken dit.
1: Ja.
0: Maar nu eerst... Panjo.

0: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
1: De Amerikaanse Christa Park, die werd veroordeeld tot de doodstraf voor het martelen en vermoorden van een tiener, is bij bewustzijn na de mislukte executie vorige week. Ze kreeg 2 dodelijke injecties, maar bleef ademen. Na ruim een uur stopte ze met de executie. Park is aanspreekbaar en ligt nu vastgeketend aan een ziekenhuisbed en ze ontvangt intensieve medische zorg. Het COA waarschuwt dat er acuut honderden extra opvangplekken nodig zijn omdat asielzoekers te lang in de opvang blijven. Meer dan 18.000 statushouders wachten op huisvesting. Ook de noodopvang van het Rode Kruis is te vol. Bestuursvoorzitter Remco Bakker roept gemeenten op snel noodopvang en tijdelijke huisvesting te regelen. In Hogeveen werden gisteravond 6 personen aangehouden, onder wie minderjarigen. Het is al dagen onrustig in het centrum waar jongeren op fatbikes rijden, voorbijgangers intimideren en vuurwerk gooien. Eergisteren werden al 8 minderjarigen gearresteerd en 2 fatbikes in beslag genomen. De gemeente zette eerder extra camera's en een samenscholingsverbod in. En een meerderheid van de Tweede Kamer steunde een motie van CDA om over 4 jaar 130.000 burgerreservisten op te leiden. Deze vrijwilligers moeten bij grote crisis chaos voorkomen, vooral in de eerste 3 dagen. Ze worden getraind in techniek, logistiek en veiligheid. Het kabinet stelt oefenterreinen en lesruimtes van Defensie beschikbaar. Het weer tenslotte blijft vandaag overdag droog en aangenaam zacht najaarsweer. Vanmiddag stijgt de temperatuur op de meeste plaatsen naar een 20 tot 23 graden. Aan het einde van de dag slaat het weer om. Vanavond raakt het overal bewolkt en trekken er vanuit het zuidwesten diverse buien over. En tot zover het nieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In het noordoosten en zuidwesten van het land komen mistbanken voor. Verder al een ongeluk op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij Roelof Arendsveen. Een kwartier vertraging. De A15 Rotterdam-Europoort bij de Zuurhofbrug. 15 kilometer file en een uur oponthoud. Er zijn 2 rijstroken dicht. Verkeer kan passeren via de vluchtstrook. De andere kant op is de linkerrijstrook dicht op de N15 vanuit de Maasvlakte naar Rotterdam. Dat is na een ongeluk met een vrachtwagen bij de Zuurhofbrug. 6 kilometer file daar nog en 20 minuten oponthoud. En een uur vertraging in beide richtingen op de N218, de weg Oostvoorne naar Spijkenisse. Richting Spijkenisse staat de file voor de aansluiting met de N57. Richting Oostvoorne sta je vast voor de aansluiting met de N15. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken.
4: Je dag begint pas echt als je luistert naar Vallen en Opstaan in de ochtend op Curl Power Radio.
5: Dit is de powerplaat van deze week.

0: we willen niet per se weg, helemaal niet. Je hoorde zojuist de powerplaat van deze week. Een mooie samenwerking tussen Longegent.
1: Ja,
0: die kent hem niet. Longegent en Lefrel.
1: Zo gaat hij in het weekend.
0: Door de week heet hij John Legend en is hij begenadigd pianospeler. In het weekend heet hij Longegent. En verkoopt hij ijsjes op de hoek van de markt.
1: Nou.
0: Nee, sorry jongens, mijn tong was er nog even bezig met de koffie, denk
1: kan
0: ik.
1: Kan gebeuren.
0: Het can burn. En dat betekent overigens wel dat wij 3 nieuwe kanshebbers hebben voor jullie om op te stemmen.
1: Yes!
0: En voordat we jullie gaan laten kennismaken met die 3, gaan we natuurlijk even uitleggen hoe je dan moet stemmen. Dat kun je doen via de Girl Power Radio website www.girlpowerradio.nl. Jij had niet verwacht dat dat de URL was, hè? Nee. Ja, en dan klik je gewoon op powerplaat en dan zie je vanzelf de 3 kanshebbers voorbij komen. Kun je op stemmen. En
1: klik,
0: dat
1: klik.
0: Kun je ook via de Girl Power Radio app. En die kun je gratis downloaden in elke willekeurige appstore. Zijn er maar 2. Makkelijk vinden. En
1: En waarom
0: vandaag
1: heb je die nog niet, vragen wij dan altijd.
0: Nou, dat is wel inderdaad een hele goede vraag, Roby. Waarom hebben de mensen die nog niet?
1: Dus doe dat. Ja. We hebben helemaal verder geen rare informatie van je nodig. Het is gratis. Het is gratis, mensen. Het is gratis.
0: Hadden we al gezegd dat het gratis is?
1: Ja, dus
2: Het is gratis.
0: Oh, wacht even. Wat zei jij?
2: Wacht even. Ik krijg net door dat het gratis is.
0: Ah, top.
1: Yes.
0: Nou, fantastisch. Geen enkele reden om hem niet te downloaden dus. En vandaag vanaf een uurtje of 11... Ja.
3: Kunnen we stemmen via de story?
1: Yes!
0: Dat wordt een dikke pret. En dat betekent dus dat je wel 3 keer je stem kunt uitbrengen. Hallootjes.
2: Ja.
0: Hallootjes.
1: Doe het. Ja. Doe het, doe het, doe het.
0: En dan is natuurlijk de vraag, want het hebben jullie nu allemaal opgenoteerd. Jullie hebben allemaal druk je telefoon ingetoetst om die app te downloaden als je hem nog niet had.
1: Ja.
0: Maar dan is de vraag, ja, maar waar mok op stem dan?
1: Ja, dat moet je zelf weten.
0: Ja, maar ik heb dus 3 kanshebbers. Ga ik even vertellen wie dat zijn. In willekeurige volgorde zijn dat in May met Molly. Lil Nas X met World's Greatest. En Molly Elizabeth, niet te verwarren met de Molly van in May, met Kiss the Ring.
1: Ja, en daar zat mijn verwarring.
0: Was jij, ja, ik begrijp.
1: Ik dacht Molly.
0: Welke Molly?
1: Welke Molly?
2: Elizabeth in May, Molly.
0: Ja, we hebben Molly met Y van in May en Molly met IE van de Ring, zeg maar.
1: En de een is niet een ode aan de ander, dus...
0: Nee,
1: nou,
0: niet... door elkaar halen.
1: Nee, nee.
0: Maar nu je dan toch zo lekker bezig bent, Roby, welke van deze 3 wil jij als eerste van onze kijkerluisteraars laten horen?
1: Gaan we naar Lil Nas X.
0: Oh, gezellig.
1: Want die World Greatest is...
0: Ja, oké. Okay. Ik hoor net dat er helemaal geen oordeel bij Roby ligt.
2: The World's Greatest.
0: Hey, dat was iemand anders, toch? Dat is die man die je vaak in het vliegtuig hoort.
1: Die gaan wij niet draaien.
0: Nee, die gaan we niet draaien. Gelukkig zijn er ook gezellige mensen. En één daarvan is Lil Nas X. All right.

0: Zeggen wat je wilt, maar dit is wel vrolijk opstaan.
1: Precies.
2: Ja, het is wel heel vrolijk opstaan.
0: Ja, toch? Ik deed wel zoiets, als ik hier de hele volgende week mee wakker moet worden, ben ik niet kwaad.
1: Nee, dat vind ik echt niet erg.
2: En we gaan sowieso niet kwaad zijn, toch?
1: Ja, we hadden het gisteren al over, maar I can't unhear it now.
0: Ja. Ja.
1: Hey, yeah. Shake it.
0: Maar ik hoor ook Bishop Briggs. Little did I know I'm a champion.
1: Nou ja.
0: Ja, dit is,
1: het is een goede mix.
0: Het is een goede mix. Hij heeft het slim in elkaar gevogeld.
1: He did it again.
0: En als jij denkt, ik wil hierop stemmen. Nou, je weet wat je moet doen. Website, app en vanaf 11:00 vandaag ook in de
1: Stories.
0: Nou, lieve Helien. Zojuist mocht onze Robbie kiezen.
1: Ja.
0: Dan mag jij van mij nu kiezen welke we als tweede gaan
1: doen. Nou, dan ga ik ik ga diegene kiezen die ik het leukst vind. Die jij dus helemaal niks vindt, Robbie.
0: Ja.
1: Sorry. Maar ik vind hem wel heel tof. Omdat hij gewoon even wat anders is. En kennen jullie nog dat album van Christina Aguilera met Candy?
0: Candyman.
1: Daar doet het me een beetje
0: burlesque
1: aan denken. Ja, daar doet het me een beetje aan denken. Maar dan wel goed gedaan.
0: Love this. Dus, live, love this.
1: Kiss the ring, Molly Elizabeth.
2: Let's go.

0: even, Helene, wat gebeurt er?
1: Ik was even een marionet, een hele enge chucky.
0: Een hele enge chucky. Je gaat al helemaal in Halloween.
1: Ja, schat, ik zit er helemaal in. Ik vind het ook echt een serieus goed Halloween nummer.
0: Ja, zeker
1: Eens.
0: Weten.
1: Het
0: Eens.
1: Is echt gewoon een creepy, horror. Creepy circus, ja.
0: Oh,
1: weet je?
0: Oh, Robie.
1: Creepy circus van die broers.
2: Nou ja, zij
1: vroeger.
2: Maakt er wel horror van.
1: En dan staat er zo'n man met een vrouw met een baard, weet je?
0: Ja,
2: Chucky stond ze ineens zo.
1: Een kind met een seriemoordenaar kind.
2: Komt dit
1: weet
2: door
1: je?
2: Mijn berichtje van vanochtend?
1: Ik denk
2: heeft
1: het.
2: Dit het losgemaakt in
1: mijn,
2: je?
1: Ja, dan gaat mijn brein, die gaat allemaal weer...
2: En dan wordt een nacht vannacht.
1: En dan komen alle piratenverhalen weer naar voren. Oh. Ik had vroeger ook zo'n kinderboek.
0: Had jij een kinderboek?
1: Ja, nou, dat was dus een kinderboek. En Piet Hein heet het. En dat gaat dus
0: over de zilvervloten?
1: Nee, er zitten allemaal kinderverhaaltjes in, maar dan met een heel slecht einde.
0: Oh, love
1: nee. Dus als je dan bijvoorbeeld, als je met zwavelstokjes speelt... Of ja. met matches, dan mm-hmm. ja, dan vlieg
0: oh ja, ik
1: je
0: weet
1: in brand.
0: Het. Ja, dat is dat jochie met dat heel veel haar. Ja. Ik had dat boek ook,
1: ja,
0: met die lange nagels.
1: Die met die lange nagels. Ik heb hem thuis.
0: Precies.
1: Ik heb hem thuis.
0: Ja.
1: Ja, heel eng. En dan als je dan
0: dat was,
1: duimzuigen. Duimzuigen, daar heb ik echt nachtmerries van gehad. En dan kwam er, als je aan
0: iemand
1: knipt,
0: dan s'nachts
1: je
0: duim
1: af.
0: Ja, en dan bloedde je helemaal leeg.
2: Ik heb dus een vriendin, die is een lerares. En die heeft een klas waar ja, kinderen af en toe gemeen tegen elkaar doen. En ik denk, als we nou dit soort verhaaltjes vertellen, misschien gedragen ze zich dan beter.
1: Nou is het wel heel heftig, want er is dan ook een wit jongetje wat dan de zwarte kindjes gaat pesten. En dan wordt hij door iemand in de teerpot gestopt. En nou is hij ook zwart, moet hij ook zwart door het leven.
2: Okay.
1: Ja, vroeger was het allemaal heel racistisch.
2: Maar wordt dit nog wel uitgebracht?
1: Echt vreselijk.
0: Nee, dit mag echt
1: niet
0: meer.
1: Nee, dit mag niet meer.
0: Nee, maar het vindt zijn oorsprong in 1876, kwam het volgens mij uit.
2: Toen was ik er nog niet.
0: Nee, ik was er net...
1: Ja, het is een Duits boekje.
0: Ja, in de serie van Max
2: nou
0: Moritz, maar dan eng.
1: Ja.
0: Ja, nu valt alles op zijn
1: plek. Ik neem hem volgende keer mee, is het goed?
0: Ja,
1: ja,
0: leuk,
1: want dan ga ik er eentje voorlezen.
0: Hey, but we dwell.
1: Ja.
0: Want we hebben namelijk gewoon nog een kanshebster klaarstaan.
2: Ja, en die is leuk.
0: Ja, ik moet zeggen, jullie hebben natuurlijk allebei een plaatje mogen kiezen. Maar dit is de mijne.
1: Ja.
0: Dit is de mijne. Ik wil heel graag dat Aimee deze keer wint met Molly. Met welke? Nou, met deze.

0: Hey, je hebt een nieuwe vriend, Helien, zie
1: ja,
0: ik.
1: Ja, dat is Molly.
0: ze is een beetje leeghoofdig.
1: Ja. Ja, nou ja, dat is een makkelijke gesprek houden.
0: Ja, dat is wel.
2: Ze luistert zo goed.
1: Ja, daarom. Ja.
0: Doet alles wat je zegt.
1: Ja, ja,
0: voor de kijkerluisteraars die alleen maar luisteraar zijn vandaag en het niet kunnen zien. Helien heeft een mooi dansje gedaan met Molly.
1: Met Molly, ja.
0: En Molly is ADO-fan, dat is duidelijk.
1: Ja,
2: de paspop.
0: Dat snap ik wel. Molly de paspop.
1: Dat is een leuke, goede steun ook, weet je. Steun en toeverlaat.
0: Steun en toeverlaat.
1: Staan altijd achter me.
0: Ja, dat is wel waar. Ja, dat is correct. Dat is juist. Hey, en door jouw wilde dansen met Molly ga ik er zomaar vanuit dat jij zin hebt gekregen in een ander plaatje.
1: Oh ja, zeker. En we gaan weer lekker terug naar de country.
0: De country in Wester.
1: We gaan wel even naar een classic, namelijk Alison Krauss. En de echte country liefhebber, nou, die weet ook dat zij in de bluegrass heel groot is. Heeft voor Oh Brother Where Art Thou ook wat liedjes ingezongen.
0: Ja, fantastisch.
1: Maar we gaan nu naar eigenlijk haar eerste plaat luisteren. Too Late to Cry. En was ze nog heel jong.
0: Oh.
1: Jaartje 16 tot 18.
0: Oh, wat lief.
1: Ja, echt heel jong.

0: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 365 kilometer file staat er in het land. Het is drukker dan gebruikelijk op dit tijdstip. Staat volledig vast rond de Maasvlakte en ook ongelukken veroorzaken vertraging. De nasleep van een ongeluk op de A1 Apeldoorn-Amersfoort, want alle rijstroken zijn weer vrij bij Voorthuizen, maar nog 6 kilometer file en 20 minuten vertraging daar. Een ongeluk uit de linkerrijstrook van de A4 dicht vanuit Den Haag naar Amsterdam bij Roelof Arendsveen. 7 kilometer file en een kwartier vertraging daar. Half uur vertraging op de A15 vanuit Gorkum naar Rotterdam bij Papendrecht. 14 kilometer file, ook daar zijn alle rijstroken weer vrij. Dat geldt niet voor de A15 vanuit Rotterdam naar Europoort bij de Zuurhofbrug. 2 afgesloten rijstroken, verkeer via de vluchtstrook. Daardoor 14 kilometer file vanaf Spijkenissen met een uur vertraging. Op de N218 Oostvoorne Spijkenisse de omrijders in de file voor de aansluiting met de N57. 4 kilometer en een uur oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Oh, dit was echt nog beter dan het origineel.
1: Ja, duidelijk.
2: Oh, dit was zo lekker.
1: Oh, wat
2: zo lang geleden.
0: Noten.
1: Hè, wat zijn de mensen blij dat ze dit niet helemaal hebben overhoren.
0: Lieve kijken, luisteraars. Count your blessings.
2: Ik had hele goede backings.
1: Ja, we deden heel erg ons best. Dat wel. Het is niet de effort waar het mis mee is.
2: Nee, zeker niet.
0: Het is toch sowieso niet mis?
1: Nee, dat is waar. Wat er ook niet mis is trouwens, lieve Robi, is jouw outfit.
0: Dankjewel.
1: Voor de mensen die het niet kunnen zien. Robi is vandaag gekleed in een heel mooi cowgirl. Ja, wat noem het? Een vasje? Een vestje?
2: Een vast.
1: Een vast. Een prachtige, echte, heuse cowboy hoed.
2: Haar broek ook.
1: Maar die broek.
2: Girl.
1: Deze broek.
2: Echt.
1: Het is, ja, wat is dit voor broek? Robi.
0: Dit is een broek van de Ring Ring Wrangler. maar die komt uit de koker van Lainey Wilson.
2: Echt?
0: Ja.
1: Heeft zij een kledinglijn?
0: Ja, nou, zij doet dat dus vaak met...
2: Ring Ring Ring Ring Ring.
0: Ja. En dan maakt zij hele leuke jeans of jasjes. En, dus daar komt deze broek vandaan.
1: Leuk. Fantastisch.
2: Maar krijgt zij nou weer een medaille vandaag? Op een gegeven moment zijn we leeg, hè?
1: Ja, heel eerlijk, je bent wel het best van ons gekleed
2: ja,
1: op dit thema.
2: Alweer.
1: Ja.
0: Gaat er nu straf komen? Zo
1: nee, helemaal niet. Nee. We zijn heel trots dat we iemand in het team hebben die de memo wel iedere keer leest. Ja, luister. Ik heb al mijn laarsjes en mijn broekje
2: Werknemster van de maand.
1: Sowieso.
0: Yes!
1: Ja. Oh,
0: dat is lekker, want de maand is pas net begonnen.
2: Ja, dat bedoel ik.
0: Oh, die kan maar binnen zijn, jongens. Ja. In deze kontzak van
1: de kontzak van de Lainey. Ja, ik heb nog meer van Lainey. Op jouw verzoek heb ik een niet per se een ochtenddrankje, maar vooruit joh, watermelon moonshine.

0: Watermelon Moonshine naast je bakkie koffie deze ochtend. Je luistert nog steeds naar Vallen en Opstaan op Girl Power Radio.
1: Wordt de ochtend misschien wel heel leuk van.
0: Dat
1: sowieso.
0: Dat is het zeker
2: wel
0: weten.
2: Wel eerst even ontbijten.
1: Ja, goed. Een goede bodem, lieve kijken luisteraars.
0: Een goede bodem, inderdaad. Ja. Dat is super belangrijk. En wat ook belangrijk is, vandaag is het muzieknieuws.
1: Ja. Oh, het muzieknieuws.
0: Lieve Roby, jij hebt een deep dive gedaan in de country en western.
1: Ja, ik heb toch moeite om het uit te spreken. En ik weet dat je er niet van houdt. Maar ik
0: gaat toch country zeggen.
1: Ik ga toch een beetje... Nee, ik doe mijn best. Country.
0: Ja,
1: to country.
0: Yes.
1: Ja, dat is een heel mooi festival. En die maakte op 28 september de eerste namen bekend voor de zesde Nederlandse editie op vrijdag 5 en 6 maart 2027 in de RTM stage van Rotterdam Ahoy.
2: Zijn er wel vroeg bij, hè?
1: En dat zijn ook niet de minste namen. Dus ik denk dat zij lekker kaartjes willen gaan verkopen. Dus ik noem een Ashley McBride, Jelly Roll,
0: yes.
2: Wow.
1: Carter Fate, Cooper Allen, Blake Whitten en Mac Geiger. En Dasha, wel bekend van die ene hit.
0: Wow, ja, ja,
1: Emily Ann Roberts. Cassius Culpepper en Drew Baldridge.
0: Wauw.
1: Nou, dat zijn dus best wel leuke namen. En Rotterdam die trapt het country to country seizoen af.
0: Oh, je gaat hartstikke goed, meid. Ik ben trots.
1: Later staan ze ook nog in de O2 in Londen. In Glasgow staan ze nog.
2: Wat cool.
1: En in Manchester.
2: Een soort reizend festival of
1: zo. Ja, daarom denk ik dat het country to country heet.
0: Ah.
1: It goes from country to country.
0: Zo dan, potversnokkie.
2: Wow.
0: Dat wij het niet door hadden.
1: Ja.
0: Nou, we hebben weer wat geleerd vandaag. Ik heb nu voor jullie Jelly Roll. Ook lekker voor bij de koffie. met Halsey samen. They Take a Bow.

0: Ja, prachtig nummer. Jelly Roll en Halsey met Take a Bow. En dat brengt ons zeer gezwind bij Helien.
1: Ja!
0: Want ook jij hebt muzieknieuws.
1: Ik heb ook muzieknieuws. Ik heb er zelfs twee, als je dat wil.
2: Zo, nou, ik zeg maar nee, dan krijg je er twee.
0: Ik wou net zeggen, kom maar door met die twee.
1: Nou, ik heb de eerste, die gaat over Miley Cyrus. Niemand minder dan Miley Cyrus. Mm. Haar album, haar nieuwste album, die kwam binnen op 1 op de Billboard 200.
0: En die Based is Persuade.
1: Binnen een week naar 157 gezakt.
2: Dat is knap.
1: Op YouTube na de grootste.
2: Dat album werd toen toch gepusht, zeg maar.
0: Ja, dat kreeg je toen in je
1: spot. En die hebben nog steeds.
0: Dat zit heel irritant op je iTunes. En je krijgt het er niet af. Irritant. Ik wilde het er ook af.
1: Ja, heel irritant. Maar goed, die ging nog sneller. Okay. Maar Miley heeft wel echt een recordje te pakken, want ze heeft gewoon mincijfers. Het is gewoon min.
2: Knap.
0: Oh, ja, wow, knap. Girl.
1: Ja. Goed, positiever nieuws. Heb jij donderdag nou niks te doen, lieve dames en heren? Want in Mamarazzi, elke donderdagavond, hebben we live muziek. En er komen...
2: Wat voor live muziek?
0: Nou, ja. Even terug. Wat is Mamarazzi? Zegt de argeloze luisteraar.
1: Mamarazzi is een heel leuk tentje eigenlijk. Het is een, ook gewoon knijterrood. Het is heerlijk, gezellig, warm.
2: En Waro?
1: Speciaal voor Witte de Witstraat in Rotterdam. Nergens anders dan Witte de Wit. Daar hebben we elke donderdagavond live muziek. En ik weet toevallig dat er morgen een heel bijzonder stel is. Maris May en Timo B.
0: Het klinkt als een veroordeelde crimineel.
1: Ja, precies. Nou, het klinkt als een komisch duo.
0: Ja.
1: Maar ik weet dat Timo, die maakt hele mooie country muziek.
2: Ah, dus, wat leuk.
1: Bruggetje. En het is gratis entree. En ze hebben heerlijke cocktails. Dus kom gewoon lekker een cocktail drinken. En genieten van live songwriters.
0: Wat goed.
2: Leuk.
1: Leuk,
0: hartstikke cool. Ja.
1: Vet mijn nieuws. Cool.
0: Nou ja, nee, ik snap dit. Dus, dat was mijn nieuws. Nou ja, nee, ik ben helemaal niet boos hierover.
2: Ik ook niet.
0: Dit is vet, vet cool. Zometeen, lieve dames.
2: Ja?
0: Is het tijd voor jullie om je druk te maken over...
2: Zelfde woord, ander nummer.
1: Ja!
0: En ik ga de luisterkijkeraars alvast vertellen. Het woord van vandaag was, het zal jullie niet verrassen...
2: Country.
0: Zucht.

0: Megan Maroney met Tennessee Orange. En she's wearing it for him. Ach meisje, hou ermee op.
1: Moet je gewoon niet doen.
0: Nee,
1: voor jezelf. Doe het voor jezelf.
0: Doe het voor jezelf.
1: En omdat oranje leuk is.
0: Dat zeker. Zeker weten. Het is tijd voor zelfde woord, ander nummer. Ik had het net al verklapt. Het woord van vandaag is country.
1: Country? Of country?
0: Ja, hou je mond, joh. Arnie, oh nee, je moet je mond country, helemaal niet houden. Want country. Jullie hebben allebei...
2: Country.
0: Een plaat meegenomen.
1: Een plaat meenomen.
0: Dus wie van jullie gaat als eerste?
2: Well, I think I'm gonna go first then.
0: Okay, you go first, girl.
2: All the way from Tennessee. Nee. Ik heb Alan Jackson meegenomen met het nummer Country Boy.
0: Oké.
2: Komt uit 2008. Lekker nummer 10.
0: Is dat niet... het is niet...
2: Nee, het is niet die.
0: Oh, dankjewel.
2: Nee, het is niet die.
0: Ja, dit was, ik begon te stotteren, maar je begreep wat ik probeerde te zeggen.
2: Bijna dezelfde naam, ander nummer.
0: Ah. Wow. En Robbie, wie heb jij dan meegenomen?
1: John Denver. Thank God I'm a country boy.
0: Ja, dat kon ook niet anders natuurlijk.
1: Ja.
0: Ah, nou, die twee die gaan wij lekker rug aan rug voor jullie draaien.
2: Lachen.
0: En daarna is er het journaal De Situation op de Weg. En dan komen we uiteraard bij je terug met... De waar gebeurde woensdag waanzin. Mm-hmm. En Robbie, jij hebt me een verhaal.
1: Ik heb een verhaal.
0: Je hebt een flink verhaal. Maar we gaan nu eerst luisteren naar Alan Jackson met Country Boy. Wel die, maar niet die.

0: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
1: Het COA waarschuwt dat er acuut honderden extra opvangplekken nodig zijn omdat asielzoekers te lang in de opvang blijven. Meer dan 18.000 statushouders wachten op huisvesting. Ook de noodopvang van het Rode Kruis is te vol. Bestuursvoorzitter Remco Bakker roept gemeenten op snel noodopvang en tijdelijke huisvesting te regelen. De Amerikaanse Christa Park, die werd veroordeeld tot de doodstraf voor het martelen en vermoorden van een tiener, is bij bewustzijn na de mislukte executie vorige week. Ze kreeg 2 dodelijke injecties, maar bleef ademen. Na ruim een uur stopte ze met de executie. Park is aanspreekbaar en ligt nu vastgeketend aan een ziekenhuisbed en ze ontvangt intensieve medische zorg. In Hogeveen werden gisteravond 6 personen aangehouden, onder wie minderjarigen. Het is al dagen onrustig in het centrum waar jongeren op fatbikes rijden, voorbijgangers intimideren en vuurwerk gooien. Eergisteren werden al 8 minderjarigen gearresteerd en 2 fatbikes in beslag genomen. De gemeente zette eerder extra camera's en een samenscholingsverbod in. En Nederland krijgt in 2045 naar verwachting elk jaar een kwart meer kankerdiagnoses en sterfgevallen te verwerken dan nu. De zorg lijkt er nog niet klaar voor te zijn, vooral door de toenemende vergrijzing en bevolkingsgroei. Er is ook een duidelijke manier om dit scenario te keren. Zo'n 1 op de 3 kankerdiagnoses is namelijk te voorkomen door een gezondere levensstijl. Het weer nog. Het blijft vandaag overdag droog en aangenaam zacht najaarsweer. Vanmiddag stijgt de temperatuur op de meeste plaatsen nog naar een warme 20 tot 23 graden. Aan het einde van de dag slaat het weer om. Vanavond raakt het overal bewolkt en trekken er vanuit het zuidwesten diverse buien over het land.
0: En tot zover het nieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De eerste files die worden alweer korter. Toch is het nog drukker dan gebruikelijk op dit tijdstip. Er staan lange files bij Europoort. Ook veroorzaken ongelukken wat vertraging. 350 kilometer bij elkaar. Ongeluk houdt de linkerrijstrook van de A4 dicht. Vanuit Den Haag naar Amsterdam bij Roelof Arendsveen. Daar 8 kilometer file en een kwartier vertraging. De A15 Rotterdam-Europoort bij de Zuurhofbrug. 2 afgesloten rijstroken. Dat heeft te maken met reparaties aan het wegdek. 30 minuten vertraging. Het verkeer moet passeren via de vluchtstrook. Vanochtend gebeurde ook een ongeluk de andere kant op bij de Zuurhofbrug. En daar staan daardoor ook omrijders in de file op de N218. Vanuit Oostvoorne naar Spijkenisse is de vertraging het grootst. Eerst voor de aansluiting met de N57. 3 kilometer en een half uur vertraging. En 10 minuutjes tussen Abbenbroek en Spijkenisse op die N218. Vanuit Oostvoorne naar Spijkenisse. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.
4: Begin je morgen goed met vallen en opstaan op Girl Power Radio.

0: met dat mooie duet van Morgan Wallen en Post Malone zijn jullie aangeland in het derde uur van en opstaan op Girl Power Radio. Welkom!
1: Woo.
0: Ik ben Rhea en naast slash tegenover mij staan Robby.
1: Yes, goedemorgen.
0: En uiteraard Healing.
2: Healing!
0: En vandaag hebben wij een overkoepelend thema en dat is country.
1: Yeah.
0: En western.
1: Country.
0: En western. En we proberen je mee te nemen langs allerlei soorten muziek, maar ook langs allerlei bijzondere verhalen. En op dit moment is het dan toch eindelijk zover. Het is tijd voor de waar gebeurde woensdag waanzin met Robby.
1: Ja, inderdaad. En ik heb een hele leuke waar gebeurde woensdag, vind ik zelf. En die past perfect in het thema.
2: Ben benieuwd.
1: Dus ik ga hem inleiden. De volgende keer dat jij met een snotneusje of een pijntje baalt dat je naar je werk moet, denk dan even aan dit verhaal. Country-legende Patsy Cline.
0: Ja, die kennen wij.
2: Die kennen wij.
1: We gaan terug naar de zomer van 1961. Toen waren we er niet.
2: Ik was er nog niet.
1: Nee. Patsy Cline overleeft op het nippertje een vreselijk auto-ongeluk waarbij ze door de vooruit vliegt.
2: Yo.
1: Ze ligt een maand in het ziekenhuis. Twee maanden later moet en zal ze de studio in om een nieuw nummer op te nemen. Geschreven door de destijds nog onbekende songwriter Willie Nelson. Ondertussen niet meer onbekend.
0: Wow, en die was toen gewoon nog helemaal
1: niet bekend.
0: Nou, wat vet.
2: Cute.
1: Ja. Nou ja, Patsy komt die studio binnen gestrompeld op krukken met een gigantisch litteken op haar voorhoofd en haar ribben compleet in de kreukels.
0: Oh, schat.
1: En dan moet je gaan zingen.
0: Auw.
1: Maar dat ging dus niet.
0: Auw.
1: Dus de lange noten en hoge noten van Crazy doen zoveel pijn aan haar kapotte ribben dat ze geen lucht krijgt. En ze willen eigenlijk de hele boel afblazen. Maar Patsy is een bikkel. Ze weigert op te geven, komt een week later terug.
0: Niet.
1: Ja, gaat op een studiokruk zitten en zingt de hele track in één legendarische take feilloos op.
0: Wow.
1: Dus wat we dan ook gaan luisteren, dat is echt pure country geschiedenis. En ingezongen op pure wilskracht.
0: Maar ook echt gewoon in één keer?
1: In één keer, ja. De dingen in de back waren wel al eerder opgenomen. Maar wat zij doet is allemaal in één keer opgenomen met die kapotte ribben en alles.
2: Eerlijk, dat hoor je wel. Want het is gewoon een supermooi nummer, dat ten eerste. Ten tweede, je hoort de pijn. Je hoort hem.
1: Die was er dus ook echt.
2: Ja.
1: Fysieke pijn.
0: Ik ben nu zo benieuwd. Ik ga nu nog beter naar dit nummer luisteren.
2: Ja, en ook een heel ander daglicht.
0: Dankjewel voor dit prachtige waar gebeurde woensdag waanzin verhaal, Robby. En hier is ze dan, Patsy Cline. Crazy.

0: Dit is het Girl Power Sportnieuws.
1: Goedemorgen, mijn naam is Deborah en ik praat je bij over de belangrijkste sportupdates van deze ochtend. Bondscoach Arjan Veuring prijst zich gelukkig. Hij werkt met een fitte selectie toe richting de play-offs van de Oranje Vrouwen voor het WK. Bij de 23 speelsters die trainen in voorbereiding op het tweeluik tegen Hongarije, geen Jackie Groene en René van Asten. Die speelden afgelopen weekend wel weer bij hun clubs, maar zijn niet opgeroepen. Ze zijn niet volledig belastbaar en dus niet bij de groep, zo legt Veuring uit. Nederland eindigde als tweede in de WK-kwalificatiepool en miste daardoor directe plaatsing. Daarom wacht nu eerst een play-off ronde tegen Hongarije en Oranje speelt vrijdag een uitwedstrijd en dinsdag volgt de return in Tilburg. Een overwinning op Hongarije betekent nog geen WK-ticket. Als de Oranje Leeuwinnen over twee wedstrijden de sterkste zijn, plaatsen zij zich voor de laatste ronde van de play-offs en daarin wacht vervolgens Turkije of Slovenië. Lang waren de mannen van Jong Oranje virtueel uitgeschakeld voor het EK, maar door late goals tegen Jong Bosnië en Herzegovina en een late gelijkmaker van Jong Noorwegen tegen Jong Israël, heeft Nederland zich geplaatst voor de EK-kwalificatie play-offs. In Doetinchem werd het 4-0 tegen de Bosniërs en bij Israël-Noorwegen in Stavanger werd het 1-1. Daardoor klom Nederland over Israël naar de tweede plaats. De basketbalclubs uit de Euroleague, de sterkste clubcompetitie van Europa, hebben een voorstel tot samenwerking met de Amerikaanse competitie NBA voorlopig afgewezen. Een van de deelnemers aan een bijeenkomst in de Italiaanse Cernobbio noemde het NBA-voorstel vrijdag kolonialistisch. In het voorstel van de NBA zouden deelnemende franchises minstens €440 miljoen moeten inleggen. Demi Vollering kan na een jaar met zegens in de Ronde van Vlaanderen, Luik-Bastenaken-Luik, de Giro, de Tour en het behalen van de Europese en de wereldtitel maar één conclusie trekken. De keuze bij de start van dit wielerseizoen om wat minder koersen te fietsen heeft spectaculair goed uitgepakt. En toch zegt de wereldkampioen in haar regenboogtrui in de voortuin van een hotel in Slovenië, waar ze woensdag nog de EK-tijdrit rijdt, the job is not finished. Olympisch goud, dat ontbreekt nog. Die staat hoog op het lijstje. Dit was het Sportnieuws. Heb het goed en graag tot morgen!

0: lieve dames.
1: Wat een plezier. Is dat leuk?
0: Het was een heerlijk... Maar ik ben vooral... kijk, jullie hebben mij natuurlijk net ongelooflijk goed backinggitaar zien spelen.
1: Ja. Ja.
0: Maar dat gaat natuurlijk met een tempootje van...
1: Ja, maar een banjo is toch
0: dit wel... Dit is wel even...
1: Even een tandje hoger.
0: Wat voor snokkie, Dory. Je moet dit maar kunnen.
1: Ik vind het ook zo knap. Het is echt... Maar anders zou dat niet eens kunnen.
0: Nee, ik vind het heel ingewikkeld.
1: Ja.
0: En ik vind het heel knap.
1: Knap, ja.
0: Knap. Over knap gesproken. Knappe co-hosts die er zijn. Knappe Robbie. Jij wil een oproep doen aan onze kijkerluisteraars, luisterkijkeraars.
2: Ja, lieve kijkerluisteraars. Willen jullie een verzoekje indienen? En dan het liefst wel een beetje in het thema van vandaag. En dat kan. Dat kan via 06-346-06464. Je kan het ook... trouwens, dat kan je dan appen naar ons. Je kan ook op onze website kijken...
1: girlpowerradio.nl.
2: Oh, nou, dat is mooi.
0: Heerlijk.
2: Je verwacht het ook niet, hè?
0: Nee.
2: Wij hebben ook een prachtige gratis app. Hebben we al gezegd dat die gratis is?
1: Gratis.
2: Ja. Dus downloaden, hopsakee, doen. Daarin kan je dat ook aanvragen. En je kan ook in de chat op Twitch ons laten weten wat je wil horen.
1: Je zou kunnen e-mailen naar info@girlpowerradio.nl.
0: Ja, dat gaat, daar kijk ik niet naar.
2: Waarschijnlijk voor vandaag. Nee, dat
0: vindt gedoe.
2: Goes not.
1: Die is voor morgen.
2: Ja, dus wil je iets aanvragen in het mooie country thema van vandaag? Let us know.
0: Helemaal goed. Ja, dat is... nou ja, bij voorkeur ook een liedje wat we nog niet hebben gehad. Hot. Ja. Toch?
1: Ja.
0: Deze bijvoorbeeld, denk ik dan. Deze vrouw ging helemaal zelf.
2: Dat is kerst.
0: Ja, dat is bijna. Het is bijna. Dat wordt ook een leuke thema-uitzending.
1: Oeh.
0: Maar nu eerst gaan we op de trein terug naar Boston.

0: tipsy. Ja, je hoorde Shaboozy, uiteraard een voormalig powerplaat van ons. Dit nummer, A Bar Song. En hij kwam, hij was natuurlijk al heel lang aan de weg aan het timmeren, maar werd ineens in de spotlight gezet omdat hij meehielp aan Beyoncé's countryplaat.
1: Oh.
0: Daar was hij namelijk een van de backing vocalists. Aha. En toen ze een klein toertje deed om dit boel te promoten, toen had men ineens zoiets van, hé, maar die knul is hartstikke leuk.
1: Maar deze knul heeft wel dit nummer een beetje, dus ook niet.

0: in de files.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De dagelijkse files die worden korter. Wel is het nog druk bij de Maasvlakte en zijn ook wat ongelukken gebeurd. 180 kilometer file nog bij elkaar. Het ongeluk op de A1 vanuit Amersfoort naar Amsterdam veroorzaakt 11 kilometer file tussen Naarden-West en knooppunt Watergaasmeer. Is je vertraging een kwartier, want er zijn twee rijstroken dicht. A15 Rotterdam-Europoort bij de Zuurhofbrug werkzaamheden. 8 kilometer file, 20 minuten vertraging. Je moet daar via de vluchtstrook. 20 minuten vertraging ook op de A27 vanuit Breda naar Utrecht bij Lexmond. En op de AN218 vanuit Spijkenisse naar Oostvoorne. Bij de aansluiting met de N15 2 kilometer file en nog 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Frans en ik, zoet.
1: En de vraag is dus, wordt een liedje country als je maar vaak genoeg laarzen, sporen en hoed roept?
2: Tuurlijk.
1: Volgens mij niet.
3: Ja, nee.
1: Nee, dat is...
2: Volgens mij heeft het meer met de opbouw van de muziek te maken.
1: Toch?
2: Ja, maar, het arrangement en de sounds die worden gebruikt.
1: Her sweet baby thought, drive. Nee joh meid, ik roep gewoon een

0: paar keer poets. En dan is het goed.
1: Ja. Er was ook geen snake in de boot.
0: Nee, er was geen snake in de boot.
2: Misschien om eventjes te extra uit te lichten van... Hey, dit is echt country.
0: En western.
1: Okay.
0: Nou ja, zeg jij nou wel. Maar degene die echt weet wat nou echt country en western muziek is, dat is Roby. Oh, het is namelijk tijd voor Wist je dat woensdag?
1: Wist je dat woensdag?
2: Roby, jij weet wel veel hoor.
1: Ja, mijn grote vriendje die interwebs. het woord country muziek werd pas in de jaren 1940 de officiële naam voor het genre, omdat men de oorspronkelijke naam te beledigend vond klinken. Mogen vraag ik aan jullie, wat was dan die oorspronkelijke naam? Weten jullie dat?
0: Ik denk aan redneck, maar dat...
1: Getting there?
2: Redneck trash?
0: White trash music? Wow. We're going live to the White Trash Music Awards.
1: Yes.
0: From Tennessee.
1: Ja, klinkt leuk. Ja.
2: All the way from Nashville.
1: Nou, het was dus, het platenmaatschappij noemde het daarvoor Hillbilly Music.
2: Oh nee.
1: Dus dat is niet oké.
2: Okay. Nee. Mijn leraar heeft mij een keertje Hillbilly genoemd. Toen ben ik heel hard weggelopen.
0: Oh, wow,
2: ja,
0: waarom?
2: Hij kon mijn naam niet uitspreken.
0: Oh.
2: Dus Jeline werd Hillbilly. Jeline werd Hillbilly.
0: Doe ze even normaal.
2: Okay. En toen ben ik heel hard weggelopen. Zei ik, zo ga je me niet noemen. Je gaat me met respect behandelen. En anders kom ik niet meer je les in. Ik ben nooit meer je les in gegaan.
0: Nee, dat begrijp ik.
1: En terecht.
0: Ja. Wat een boerenpummel.
2: Ja.
1: Zo.
2: Dus Hillbilly Music. Ik snap dat dat beledigend is. Ja.
1: Omdat die term dus een negatieve lading had en geassocieerd werd met ongeschoolde plattelanders, werd er gezocht naar een nettere naam. Dat werd eerst country en western en uiteindelijk simpelweg country.
0: Country.
2: Dus eigenlijk is het gewoon land.
0: Ja, het is landmuziek.
1: Landmuziek.
2: Ja, maar het is mand, maar land.
1: Maar klinkt wel aardiger dan Hillbilly.
2: Dat zeker. Dus,
0: Ja, landmuziek.
2: Ja, want wij leven ook in het Westen. Wij maken ook western music. Ja, dat is toch zo?
1: Ja.
2: Ja, in vergelijking
0: en als je gewoon lekker in Doetinchem woont, dan maak je ook country en western. Maar dan Eastern.
2: Eastern Western.
0: Ik ben helemaal in de war.
1: Niet weer de Venus. Ik snap dat net.
0: We draaien al te veel rondjes. En gelukkig kunnen we ook heel langzaam als molasses draaien.

0: Heel rustig stapt Elena's gewoon lekker onze muziek uit. Ik hoor ondergaande zon en dat is echt best wel gek, want we zijn nog maar net aan de dag begonnen.
1: Ja.
0: Begonnen. En we beginnen de dag natuurlijk extra lekker voor jou, lieve luisterkijkeraar, als we jouw verzoekje draaien. En Robi, jij kreeg er eentje binnen net.
1: Ja, Simone vroeg aan ons, willen jullie Be Her van Ella Langley draaien? Omdat het op het moment haar obsessie is, dit nummer.
0: Oh boy.
1: Dus die staat non-stop op repeat, denk ik.
0: En dan nu ook nog eens een keertje op de radio.
1: Ja.
0: Nou ja, helemaal. Prima. Ja. Voor jou komt hij er nu aan.

0: Dit was voor Simone, zei dat nou?
1: Ja, Simone. Ja,
0: ik hoop dat Simone vooral zichzelf wil zijn. Dat gun ik haar.
1: Precies.
0: Want volgens mij is Simone zelf hartstikke leuk.
1: Ja.
0: Ja, dat dus.
1: Goeie hart onder de riem.
0: Ja, toch?
1: Ja, vind ik ook.
0: Helien, in de tussentijd stroomde ook jouw DM'tje vol.
2: Nou, helemaal vol. 1000 berichten.
0: Nou.
2: Nee, overdrijf is ook een vak. Nee, Noor die kwam met een aanvraag van The Steel Drivers.
0: Oh dear.
2: If it hadn't been for love.
0: If it hadn't been for love. Nou, vooruit
2: dus
0: dan.
2: Daar gaan we even naar luisteren.
1: Leuk.
0: Lekker Noor, dankjewel.

0: Fast Car, Luke Combs en The Fast Horse van Robbie hebben we ook gezien. Maar alleen de kijkerluisteraars hebben dat gezien.
1: Ja.
0: Het is tijd om afscheid te nemen, lieve dames.
1: Nee!
0: Ja, balon.
1: Balon.
0: Balon.
1: Maar
0: balon.
1: Hey, ik ben er volgende week dinsdag weer.
2: Ik ben er straks weer.
1: Ja. Jij bent er straks alweer.
2: Ja.
0: Wat gezellig.
1: En zondag is ook weer B-side. Dus we zijn er gewoon deze week.
0: En ik ben er morgenochtend weer samen met Pasquinel.
1: Ja, gezellig. Dus je hoeft niks te missen.
0: Nee. En zometeen om 10 uur is het uiteraard gewoon tijd voor GP at Work. De allerlekkerste lijst om bij te werken, te studeren, je huis schoon te maken. Of gewoon een beetje op de bank te liggen vegeteren.
1: Absoluut.
0: Vanmiddag is er achter aansluiten met Hugo. En volgens mij dan ik, maar daar kan ik me in vergissen. En daarna inderdaad Robbie samen met Daantje.
2: Ja. Want geluidsgenoten.
0: Geluidsgenoten. Yay. En dat wordt een superleuke aflevering.
2: Ja, ga maar kijken luisteren. Nee,
0: ga maar kijken luisteren. Luisteren vooral, ja. En dan wil ik alleen nog tegen iedereen zeggen, wees toch verschrikkelijk lief voor elkaar vandaag. Maar het allerliefst voor
2: je eigen
0: ste ikkie. Fijne dag allen.
2: Dag.

0: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
1: Donald Trump is van plan zeer binnenkort met Poetin te bellen over het overlijden van een laboratoriummedewerker in een pestinstituut in Irkutsk. De vrouw stierf vrijdag mogelijk aan de pest na het breken van een reageerbuis. Russische autoriteiten spreken dit tegen en noemen de doodsoorzaak onbekend. De WHO vroeg om meer transparantie. Het passagiersschip dat gistermiddag vastliep op een zandbank voor de kust van Zeeuws-Vlaanderen is door het hoogtij rond middernacht vanzelf weer losgekomen. Hoe het 100 jaar oude schip de Vestijn, dat wordt gebruikt voor veel zeehondensafaris, precies kon vastlopen is niet bekend. De rondvaartboot had gisteren 75 mensen aan boord, onder wie 5 bemanningsleden. Het COA waarschuwt dat er acuut honderden extra opvangplekken nodig zijn omdat asielzoekers te lang in de opvang blijven. Meer dan 18.000 statushouders wachten op huisvesting. Ook de noodopvang van het Rode Kruis is te vol. Bestuursvoorzitter Remco Bakker roept gemeenten op snel noodopvang en tijdelijke huisvesting te regelen. En Nederland krijgt in 2045 naar verwachting jaarlijks een kwart meer kankerdiagnoses en sterfgevallen te verwerken dan nu. De zorg lijkt er nog niet klaar voor te zijn, vooral door de toenemende vergrijzing en bevolkingsgroei. Er is ook een duidelijke manier om dit scenario te keren. Zo'n 1 op de 3 kankerdiagnoses is namelijk te voorkomen door een gezondere levensstijl. Het weer nog. Het blijft vandaag overdag droog en aangenaam zacht najaarsweer. Vanmiddag stijgt de temperatuur op de meeste plaatsen nog naar een warme 20 tot 23 graden. Aan het einde van de dag slaat het weer om. Vanavond raakt het overal bewolkt en trekken er vanuit het zuidwesten diverse buien over het land.
0: En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Leliedorp Catering.
3: Je morgen door met Girl Power at Work.

0: je deze week al gestemd op de powerplaat?
1: Nee?
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories.
2: Kanshebber nummer 1. Help me, majesty.
0: Kanshebber nummer 2.

0: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
1: Wie vanaf 2029 een nieuwe verwarmingsketel nodig heeft, moet waarschijnlijk een slimme hybride warmtepomp kopen. De regels worden strenger, waardoor een gewone cv-ketel op gas niet meer genoeg is. Het plan lag er al eerder. Het kabinet Rutte 4 wilde de warmtepomp al vanaf dit jaar verplicht maken. Dat werd later weer geschrapt door het kabinet Schoof. Maar het huidige kabinet brengt het plan nu toch weer terug. Rond het Vredespaleis in Den Haag gelden vandaag extra veiligheidsmaatregelen vanwege een herdenking van 7 oktober. De gemeente neemt zowel zichtbare als onzichtbare maatregelen om de veiligheid te bewaken, maar geeft geen details vrij. Het is vandaag precies 3 jaar geleden dat Hamas en andere groepen Israël aanvielen. Ook op andere plekken in het land wordt stilgestaan bij de gebeurtenissen van 7 oktober 2023 en de daaropvolgende oorlog. Donald Trump is van plan zeer binnenkort met Poetin te bellen over het overlijden van een laboratoriummedewerker in een pestinstituut in Irkutsk. De vrouw stierf vrijdag mogelijk aan de pest na het breken van een reageerbuis. Russische autoriteiten spreken dit tegen en noemen de doodsoorzaak onbekend. De WHO vroeg om meer transparantie. En het schip dat gistermiddag vastliep op een zandbank voor de kust van Zeeuws-Vlaanderen is door het hoogwater rond middernacht vanzelf weer losgekomen. Hoe het 100 jaar oude schip de Verstijn, dat veel wordt gebruikt voor zeehondensafaris, precies is vastgelopen, is niet bekend. De rondvaartboot had gisteren 75 mensen aan boord. Het weer nog, het blijft vandaag overdag droog en aangenaam zacht najaarsweer. Vanmiddag stijgt de temperatuur op de meeste plaatsen nog naar een warme 20 tot 23 graden. Aan het einde van de dag slaat het weer om. Vanavond raakt het overal bewolkt en trekken er vanuit het zuidwesten diverse buien over het land.
0: En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken.
3: Je morgen door met Girl Power at Work.

0: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
1: Frankrijk heeft het gebruik van flitsgranaten bij scholierenprotesten opgeschort nadat een 15-jarige scholier een hand verloor door zo'n granaat. Minister Laurent Nunez vroeg om dit te stoppen. Er lopen 18 politieonderzoeken naar buitensporig geweld. In Parijs verloor een 14-jarige scholier zijn tanden door een traangasgranaat. Wie vanaf 2029 een nieuwe verwarmingsketel nodig heeft, moet waarschijnlijk een slimme hybride warmtepomp kopen. De regels worden strenger, waardoor een gewone cv-ketel op gas niet meer genoeg is. Het plan lag er al eerder. Het kabinet Rutte 4 wilde de warmtepomp al vanaf dit jaar verplicht maken. Dat werd later weer geschrapt door het kabinet Schoof. Rond het Vredespaleis in Den Haag gelden vandaag extra veiligheidsmaatregelen vanwege een herdenking van 7 oktober. De gemeente neemt zowel zichtbare als onzichtbare maatregelen om de veiligheid te bewaken, maar geeft geen details vrij. Het is vandaag precies 3 jaar geleden dat Hamas en andere groepen Israël aanvielen. Ook op andere plekken in het land wordt stilgestaan bij de gebeurtenissen van 7 oktober 2023 en de daaropvolgende oorlog. Donald Trump is van plan zeer binnenkort met Poetin te bellen over het overlijden van een laboratoriummedewerker in een pestinstituut in Irkutsk. De vrouw stierf vrijdag mogelijk aan de pest na het breken van een reageerbuis. Russische autoriteiten spreken dit tegen en noemen de doodsoorzaak onbekend. De WHO vroeg om meer transparantie. En na een wandeling van maar liefst 28 jaar is een Britse man bijna weer thuis. In 1998 begon Carol aan zijn indrukwekkende wereldreis te voet. Sinds zijn vertrek heeft hij ruim 50.000 kilometer afgelegd en liep hij door 29 verschillende landen. Intussen is hij weer terug op Britse bodem voor het allerlaatste traject. Nu hoeft hij nog zo'n 450 kilometer te lopen om aan te komen bij het huis van zijn moeder. En dat is de plek waar hij 3 decennia geleden aan zijn wereldreis begon. Het weer nog. Vanmiddag zonnig met sluierbewolking, al trekt in het noorden de lucht geleidelijk dicht. Toch blijft het overal droog. Het wordt opnieuw een warme middag voor deze tijd van het jaar. De temperatuur loopt op van 19 graden op de Wadden tot zo'n 21 graden in het midden van het land. En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Heb je deze week al gestemd op de Powerplaat?
1: Nee?
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories. Kanshebber nummer 1. Kanshebber nummer 2.

0: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Steeds meer alleenreizende kinderen wagen gevaarlijke overtochten naar Europa, dat meldt de Verenigde Naties. Vooral kinderen die zonder ouders reizen lopen risico op uitbuiting en geweld. De VN roept Europese landen op om meer veilige en legale routes voor kinderen mogelijk te maken in het kader van hervestiging en gezinshereniging. De rente op studieleningen gaat volgend jaar voor zo'n 250.000 oud-studenten omhoog. Wie voor 2015 een lening aanging, betaalt 3,28% rente, bijna 1 procentpunt meer. Voor leningen vanaf 2015 stijgt de rente naar 2,7%. De rente wordt elke 5 jaar opnieuw vastgesteld. Bij Russische aanvallen op Oekraïne zijn sinds gisteravond zeker 11 mensen omgekomen. Volgens de Oekraïnse autoriteiten zijn tientallen raketten en drones ingezet. Onder meer Kiev en de regio's Poltava en Kharkiv werden getroffen. Tientallen mensen raakten gewond. President Zelensky zegt dat er een tekort is aan luchtverdedigingsraketten. En het kabinet wil dat vanaf 2029 huiseigenaren bij vervanging van hun cv-ketel overstappen op een hybride warmtepomp. Minister Eleanor Buchholz O'Sullivan vindt wel dat dit voor iedereen betaalbaar moet blijven. Voor onder meer appartementen, monumenten en woningen die binnenkort op een warmtenet worden aangesloten, komt een uitzondering. Dan nog het weer. Vanmiddag neemt vanuit het westen de bewolking toe. In het oosten en noordoosten blijft het nog lang zonnig. In Zeeland kan later wat lichte regen vallen. Er staat weinig wind. Het wordt 20 tot 25 graden. Morgen periode met zon en wolken en enkele buien en een stuk koeler met 14 tot 15 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Heb je deze week al gestemd op de Powerplaat?
1: Nee?
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories.
2: Kanshebber nummer 1. Help me, majesty.
0: Kanshebber nummer 2.
3: I'm a

van sport? Hou je van vrouwensport? Dan luister je iedere dinsdagavond van 6 tot 8 naar Gelijkspel met Monique en Deborah. En we hebben nog meer, want elke donderdag van 6 tot 7 kun je luisteren naar Gelijkspel Vertel. Iedere week met een bijzondere gast.

0: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Vakbonden FNV en CNV kondigen vrijdag acties aan in het streekvervoer. Een ultimatum aan de werkgevers over een nieuwe CAO is verlopen. De bonden willen vrijdag om 12 uur bekendmaken welke acties vanaf volgende week beginnen. Eerder werd gesproken over mogelijk één stakingsdag per week tot aan kerst. Het Openbaar Ministerie verdenkt twee mannen van 18 en 19 jaar ervan dat ze in juli vanuit Kopenhagen naar Nederland kwamen voor twee geplande liquidaties. Dat bleek vandaag tijdens een voorbereidende rechtszitting. Volgens het OM waren de jongeren ingehuurd door een crimineel netwerk. In Amsterdam werd een doelwit beschoten, maar niet geraakt. In Haarlem kon de liquidatiepoging worden voorkomen. Steeds meer alleenreizende kinderen wagen gevaarlijke overtochten naar Europa, dat meldt de Verenigde Naties. Vooral kinderen die zonder ouders reizen lopen risico op uitbuiting en geweld. De VN roept Europese landen op om meer veilige en legale routes voor kinderen mogelijk te maken in het kader van hervestiging en gezinshereniging. Bij Russische aanvallen op Oekraïne zijn sinds gisteravond zeker 11 mensen omgekomen. Volgens de Oekraïnse autoriteiten zijn tientallen raketten en drones ingezet. Onder meer Kiev en de regio's Poltava en Kharkiv werden getroffen. Tientallen mensen raakten gewond. President Zelensky zegt dat er een tekort is aan luchtverdedigingsraketten. Dan nog het weer. Vanmiddag neemt vanuit het westen de bewolking toe. In het oosten en noordoosten blijft het nog lang zonnig. In Zeeland kan later wat lichte regen vallen. Er staat weinig wind. Het wordt 20 tot 25 graden. Morgen periode met zon en wolken en enkele buien en een stuk koeler met 14 tot 15 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Heb je deze week al gestemd op de Powerplaat?
1: Nee?
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories. Kanshebber nummer 1. Kanshebber nummer 2. Kanshebber nummer 3.

0: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Bij een steekpartij op een school in het noordoosten van Polen zijn vandaag zeker 7 mensen gewond geraakt, onder wie 2 ernstig. Volgens de Poolse politie is de vermoedelijke dader aangehouden. Het gaat volgens plaatselijke media om een 19-jarige leerling van de school. Een week na haar overlijden heeft Paulien Cornelissen een record gevestigd in de bestseller 60. 7 van haar boeken staan tegelijk in de lijst, iets wat volgens boekenkoepel CPNB niet eerder is gebeurd. Haar boek In het Kort staat met de 9e plek het hoogst. Cornelissen overleed vorige week op 50-jarige leeftijd. Vakbonden FNV en CNV kondigen vrijdag acties aan in het streekvervoer. Een ultimatum aan de werkgevers over een nieuwe CAO is verlopen. De bonden willen vrijdag om 12 uur bekendmaken welke acties vanaf volgende week beginnen. Eerder werd gesproken over mogelijk 1 stakingsdag per week tot aan kerst. Steeds meer alleenreizende kinderen wagen gevaarlijke overtochten naar Europa, dat meldt de Verenigde Naties. Vooral kinderen die zonder ouders reizen lopen risico op uitbuiting en geweld. De VN roept Europese landen op om meer veilige en legale routes voor kinderen mogelijk te maken in het kader van hervestiging en gezinshereniging. Dan nog het weer. Vanmiddag neemt vanuit het westen de bewolking toe. In het oosten en noordoosten blijft het nog lang zonnig. In Zeeland kan later wat lichte regen vallen. Er staat weinig wind. Het wordt 20 tot 25 graden. Morgen periode met zon en wolken en enkele buien en een stuk koeler met 14 tot 15 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Radio voor de Randstad. Dit is Girl Power.
1: Ja, ja. Martin Sagwa.

0: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. Rusland zegt de Wereldgezondheidsorganisatie goed te hebben geïnformeerd over de dood van een laboratoriummedewerkster in de regio Irkoetsk. Ze werkte bij een instituut dat onderzoek doet naar onder meer de pest. De vrouw overleed aan een ernstige longaandoening. Volgens Rusland was pest niet de doodsoorzaak. Uit voorzorg zijn collega's in quarantaine geplaatst. Het Europees Parlement stemt in met tijdelijke korting op tol voor schonere vrachtwagens en bussen. Sinds juli kunnen EU-landen de tol voor zware voertuigen laten afhangen van hun CO2-uitstoot. En sommige landen doen dat inmiddels al. Schonere voertuigen kunnen tot juli 2031 maximaal 75% korting krijgen. Uitstootvrije voertuigen kunnen tot die datum worden vrijgesteld. Bij een steekpartij op een school in het noordoosten van Polen zijn vandaag zeker 7 mensen gewond geraakt, onder wie 2 ernstig. Volgens de Poolse politie is de vermoedelijke dader aangehouden. Het gaat volgens plaatselijke media om een 19-jarige leerling van de school. Vakbonden FNV en CNV kondigen vrijdag acties aan in het streekvervoer. Een ultimatum aan de werkgevers over een nieuwe CAO is verlopen. De bonden willen vrijdag om 12 uur bekendmaken welke acties vanaf volgende week beginnen. Eerder werd gesproken over mogelijk 1 stakingsdag per week tot aan kerst. Dan nog goed weer. Vanmiddag neemt vanuit het westen de bewolking toe. In het oosten en noordoosten blijft het nog lang zonnig. In Zeeland kan later wat lichte regen vallen. Er staat weinig wind. Het wordt 20 tot 25 graden. Morgen periode met zon en wolken en enkele buien en een stuk koeler met 14 tot 15 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits is amper begonnen, maar op een aantal wegen loopt het al goed vast door ongelukken en werkzaamheden. Onder andere op de A2 om te beginnen Utrecht richting Den Bosch tussen Nieuwegein en Bees bij de wegwerkzaamheden daar 20 minuten vertraging. De A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. Daar staat een vrachtwagen met pech tussen Niemonsdorp en Oud-Beijerland. 2 rijstroken zijn dicht, vertraging 20 minuten. De A58 Breda richting Eindhoven. Daar gebeurde een ongeluk bij Oorschot. Daar was een vrachtwagen en een bestelbus bij betrokken. Er is nu een politieonderzoek aan de gang. Dit gaat zeker tot vanavond 6 uur duren. Omrijden kan via de op- en afrit. En de N15 Maasvlakte richting Rotterdam bij de Zuurhofbrug. Daar is het wegdek in slechte toestand. De vertraging is ruim 3 kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Zingend in de file met achteraansluiten op Girl Power Radio.
3: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Lelydorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Daft Punk, One More Time. Tot 6 uur is dit...
1: Feestje in de file met achter aansluiten.
0: Hey, Robine.
2: Hey,
0: ik vind het gezellig dat jij er weer bent.
2: Ja, wat gezellig.
0: Oh, dat jij nog leeft überhaupt, vind ik knap.
2: Ja, vind ik ook bijzonder.
0: Jij hebt een avontuur beleefd in Ibiza, dat is werkelijk waar.
2: Dat is niet normaal, hè?
0: Dat is echt niet normaal.
2: Nee, klopt. Dat maar we zijn er weer.
0: Ja, niet helemaal heel. Je hebt namelijk een knieband om.
2: Ja, een breesje.
0: Een breesje. Wil je vertellen wat daar is gebeurd?
2: Ja, ik ben van de trap gevallen. Ja. Laten we het daar maar bij houden.
0: Nou, nee, laten we het daar helemaal niet bij houden. Dat is een of andere flapdrol die jou van de trap gestraald heeft.
2: Ja, helaas. Maar gelukkig heb ik het laten checken en valt de schade mee.
0: Nou,
2: dus dat is fijn.
0: Dat is fijn. Nou, dan kunnen we goed beginnen aan de tweede helft van de week. Want het is woensdag en dat betekent dat we de week doormidden gaan zagen. Woehoe! De week is doormidden. En dat gaan we vieren tot 6 uur bij dit fantastische programma. We gaan straks fietsen rondje Nederland. Poppen, nog eens poppen. En we fietsen ook even langs de Kegelclub in Terborg. En we gaan even langs een senior met ninja skills. Hij is 80, maar slaat als een malle.

0: Music sounds better with you, Stardust. Ja, en we hebben nog ontzettend veel muziek tot 6 uur. En wist je dat je muziek soms ook kunt consumeren alsof het eten is?
1: Feestje in de file met achteraansluiten.
0: Toch, Robin?
2: Kan je als de beste, ja.
0: Ik kan dat als de beste, ja.
2: Zeker.
0: Ik consumeer erop los, dan wil je niet meten. Word je bang van ook. En dan heb ik vaak een zoete of een hartige plaat.
2: Ja.
0: Want ik bepaal niet wat wij consumeren.
2: Nee, dat bepalen jullie.
0: Ja, ik schotel het alleen voor. En jij telt.
2: Ja. Dat is een goede taak.
0: Dat is een goede. Ja, jij doet de bonnetjes, ik doe het voorwerk.
2: Als we nou dat ook bij een echt diner zouden doen, dus jij zou voorschotelen, ik zou moeten tellen. Of mijn hapjes moeten tellen, dat zou wel mooi zijn.
0: Oh, dat vind ik een goed idee. Of, ja, ik dacht eigenlijk dat jij dan het afrekenen deed. Dus de bonnetjes, dat dacht ik eigenlijk. De betalen pannenkoek. Nee, 2 platen zoet of hartig elke dag hierbij achteraan sluiten. Vandaag is voor de zoete plaat iets zoets of in de titel of de artiest heb ik Krezip gekozen. En dat is Sweet Goodbyes.
3: I know how you feel right now. Losing dreams you've come to care about.
2: Emotionele dingen.
0: Emotionele dingen. Zoet plaatje waar je je vingers bij kunt aflikken.
2: Zo.
0: Of wil je liever Niall Horan? En dan is het a dinner party. Ja, jij kiest. Zoet of hartig plaatje. De stembussen zijn geopend. Heb jij een favoriet,
2: Ik heb
0: Robine?
2: Wel een favoriet, ja. Toevallig
0: is dat
2: van iemand die ik misschien 6 keer live ga zien dit jaar. Ja. Dus als jullie mij blij willen maken en willen dat ik de stemmen tel. Nee, grapje. Nee, jullie mogen helemaal kiezen. Ik ben benieuwd wat het gaat worden.
0: Ik ben ook benieuwd wat het gaat worden. De stembussen zijn geopend. 0634606464. Of anders even via de Twitch. Mag je gewoon ook chatten en dan zit Robine klaar om jouw stem zoet of hartig is de vraag. Woo!

0: De enige vrouw die ooit 7 keer achter elkaar een Billboard nummer 1 had. Ja, Whitney Houston. En haar lievelingseten is trouwens sushi.
1: Feestje in de file met achteraansluiten.
0: Ja.
2: Dat vind ik ook wel aardig lekker om te eten, moet ik zeggen.
0: Nou, het is echt ranzig voor woorden, sushi. Echt, gadverdamme. Rauwe vis in zeewier. Ik zweer het je, er is echt niks goorder dan dat. Goed, dat is mijn mening. Maar het gaat niet om wat ik lekker vind.
2: Wat?
0: Ja, vieze bende.
2: Maar wat hoor ik hier? Ja, voor ongezouten mening.
0: Nou ja, dat zou er nog eens bij moeten komen als het ook nog eens flauw smaakte.
2: Oh, wat erg. Oké. Nou, wij gaan binnenkort, neem ik jou mee uit eten. En dan gaan we naar een goede sushi tent. Want ik denk dat je dan gewoon, weet ik veel, AliExpress meuk gegeten
0: hebt. Nou, dan loop ik kotsend die hele toko uit, jongen. Ik zweer het je. Ik wil toch geen sushi
2: ook,
0: eten.
2: Trouwens, mensen, voor degene die vaker luisteren. De vorige keer heb ik dadels moeten eten. Dus de volgende keer neem ik voor jou sushi mee.
0: Nou, daar hou ik je niet aan. Maar het gaat niet om wat wij lekker vinden. Het gaat erom wat jij thuis lekker vindt. Of in de auto of op de bank. Of waar je ook maar ligt te vegeteren. Net als een maaltijd die dat achteraf doet. Zoet of een hartige track? Dat is de vraag. Crescent met Sweet Goodbyes. Of Niall Horan met Dinner Party. Ja, jij hebt geteld. Vertel het eens.
2: Ik heb geteld. En ik denk dat er al mensen of richting huis zijn, of al in ieder geval er naar uitkijken dat het einde van de dag is vandaag. En dat ze trek hebben in een lekker dinertje.
0: Want de winnaar is...
2: Dinner Party!
0: Hey!
2: Met 68%.
0: Oh, wat goed. Ja. Maaike, Mieke, Marjan, Stefan... Mark en alle anderen die gestemd hebben, dankjewel voor je stem. En mocht je afvragen, Niall Horan staat vooral bekend om zijn liefhebber voor Mexicaanse food, pasta, pizza of een Iers.

0: lying.
1: Don't Lie van de Black Eyed Peas. En daarvoor hoorde je Dinner Party, de lekkere track van vandaag. En met dit achter de kiezen is het tijd voor, ja, een rondje Nederland.
2: Oh, de fiets!
1: Ja, ik dacht, laten we vandaag eens op een fatbike gaan.
2: Oh ja, fijn.
1: Toch?
2: Ja, zeker. Laten we vooral met alle collega's erop gaan, want dat schijnt de trend te zijn op zo'n klein fatbike met z'n zevenen.
1: Kijk op hoeveel we erop kunnen.
2: Nou, ik denk toch dat we bij ons twee moeten houden, want ik voel me al een beetje... Het bandje is een beetje plat aan het worden.
1: Ja, boeien. Goed. ja, dat maakt er niet uit. Ik bedoel, we hoeven toch niet te trappen. We kunnen een knopje indrukken en we gaan wel. goed, we gaan even naar Friesland fietsen, want daar woont Aafke.
2: Hoi Aafke.
1: Ja, Aafke uit Oosterwolde en zij houdt van breien. En ja, en je kan truien breien, sokken breien of wanten breien. Maar Aafke breidt al sinds 1970 poppen.
2: Ja. Oh, oké. Okay. Ja. Interessant.
1: Ja, en in het begin gaf ze die popjes aan vrienden met kinderen. Maar ja, op een gegeven moment werden die kinderen al te oud. Want die kinderen zijn tegenwoordig al over de 50. Oh. Ja, en ondertussen heeft ze dus honderden poppen op zolder liggen. Want ze zegt, ja, ik breid er ongeveer 40 per jaar. Nou, dan kun je uitrekenen hoeveel dat er al zijn. Ze breidt altijd maar door. Maar waarom blijf je eigenlijk zo lang doorgaan, Aafke?
0: Ik denk dat gewoon van huis uit heb meegekregen. Zo, je moet altijd iets doen. Nou ja, wat zei mijn grootmoeder? Een vrouwenhand en een paardentand mogen niet stilstaan.
2: Oh, ik vind het eigenlijk wel heel schattig. Maar ja, ja, je kan ook niet van je kinderen en je kleinkinderen verwachten dat die in dezelfde motor doorgaan met kinderen baren natuurlijk voor de poppen. Nog één.
1: Als de konijnen. Goed. Ja,
2: dan zou die familie nu al bestaan uit 300 mensen.
1: Dan heb je wel meer poppen nodig. Hey. Goed, weet je wat het... bowlen, ken je? Maar ken je ook kegelen?
2: Ja.
1: Dat is, ja, inderdaad, bowlen op een
2: allebei slecht.
1: Ja. Oh, echt?
2: Ja.
1: Nou, geen zorgen, want je bent niet de enige. Want kegelen, voor mensen die het niet kennen, is eigenlijk bowlen op een smalle baan met iets kleinere bal en met maar 9 staafjes die je om moet gooien. Ja. Dat heet dus kegelen. In Terborg bestaat er een kegelclub en die is dit jaar 100 jaar. Oh. Sommige leden spelen al meer dan de helft van die tijd mee. En je zou zeggen dat het dan ontzettend goed gaat in die sport, maar Cor is heel eerlijk eigenlijk.
3: Het lijkt heel gemakkelijk, maar het is beslist niet zo gemakkelijk. Ik probeer het al 54 jaar, maar het heeft in het begin beter gegaan dan het tegenwoordig gaat.
2: Ah, ja, dus geen beetje ouderdom.
1: Ja, dat zou kunnen. Maar
2: tenminste,
1: jij kan het ook niet.
2: Nee, klopt. Maar ik ben sowieso een hopeloos geval. Dus,
1: Goed, we gaan door. wat is het meest zielige wat je kunt doen als overvaller, Robin?
2: Ja, ik denk toch wel mensen fysiek pijn doen die misschien minder valide zijn of zo.
1: Minder valide, ja. Of op leeftijd. Oude mensen beroven.
2: Dat vind ik echt... Ja, goed. Sowieso beroven al natuurlijk. Maar oude mensen, zo'n zwakke soort. Niet dat oude mensen zwak zijn. Nee, maar je snapt wat ik bedoel. Als jij
1: van
2: jonger bent, dan is dat een zwakkere generatie.
1: Nou, toch gebeurt dat wel steeds vaker. En wordt dan aangebeld wanneer een weerloos oudje open doet. Stormen dan de criminelen naar binnen. Dat gebeurde ook bij de 80-jarige Piet uit Deurne. Alleen... Piet is niet per se dat weerloze oudje.
4: Godverdomme Danny. En ik pakte hem hier bij zijn strot. Toen sloeg hij met zijn rechtshand wat hij op mijn gezicht slaan. En die sloeg me een bril af. Sloeg ik met mijn vuist in zijn buik. En mee rukt hij zijn eigen los. En weg was hij. Ik ben nooit bang geweest en zal ik ook nooit worden, ook niet.
1: Nou, dat je dat weet, Piet.
2: Oh my god, wat een baddie, Piet.
1: Ja, Piet is wel een baddie, hoor. Die heeft die criminele...
2: Piet, kan je met mij meestappen?
1: Gewoon... Oh, dat is lachen, ja.
2: Ja, Piet. Ik wil Piet. Piet, red mij.
1: Piet, red mij.
2: Ja.
1: Als je dit hoort, Piet, wij vinden je een oude baas. Dan
2: Boom.
1: Ben je... Geef ze ervan langs, Piet.

0: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Op een aantal plekken veel vertraging door ongelukken en pechgevallen. We beginnen de A6 Lelystad richting Emmeloord. Daar is tussen Lelystad Noord en de Ketelbrug een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. Hou rekening met een half uur vertraging. Dit gaat zeker tot vanavond 8 uur duren. De A16 bij daar richting Rotterdam tussen Knoopend Ridderkerk en de Van Binnenhoordbrug ook een ongeluk. Vertraging een half uur. De A29 berg op Zoom richting Rotterdam. Daar staat een vrachtwagen met pech tussen het Hellegatsplein en Oud-Beijerland. Twee rijstroken dicht, vertraging ook een half uur. De A58 Tilburg richting Eindhoven. Daar gebeurde eerder vanmiddag al een ongeluk met een vrachtwagen en een bestelbus bij Oorschot. De weg is zelfs dicht. Er is nu een politieonderzoek aan de gang. Verkeer kan via de op- en afrit, maar de vertraging is inmiddels opgelopen tot een uur. En de N65 Tilburg richting Den Bosch. Daar is ook nog eens een ongeluk gebeurd bij Kromvoort. En dit is ook gisteren omleidingsroute van die A58. Daar staat ook inmiddels al 4 kilometer file met een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Je luistert nog steeds naar Achteraan Sluiten op Girl Power Radio.
2: Luister elke dinsdag naar Gelijkspel. Van 6 tot 8 met Monique en Deborah.
0: Girl Power.

0: Nou, ik laat het wel gewoon aan Queen over. Dat lijkt me echt een stuk beter. Maar als je zin hebt om mee te zingen, dan moet je even blijven luisteren.
1: Feestje in de file met achteraansluiten.
0: Ja, want het is tijd voor dat ene moment waar we allemaal op zitten te wachten. Toch?
2: Sorry, ik moet gewoon echt lachen om het bedje die wij buiten.
0: Ja, maar het is ook gewoon feest. Ja. Het is feest, want Mike Patterson, Jeffrey Lake, Gerrit Snijder, François Pieters, Marta Hertogs en nog veel meer. DJ Galaga, Feest DJ Wesley, DJ Marfinski. Nou, en ga zo nog maar eventjes door. Die zijn allemaal aanwezig op het Vroeger Was Je Anders XXL-feest.
2: Ik ken er wel een paar, hoor.
0: Je kent een paar, hoor?
2: Nee.
0: Oh, je kent een paar hoor.
2: Een paar hoor, ja.
0: Een paar hoor.
2: Ja, welke, zeker.
0: Wie ken je?
2: Ik ken Gerrit.
0: Gerrit? Gerrit Snijder.
2: Die heeft gezongen op een verjaardag van een vriendin van mij.
0: Nou, zie je, dan is dit bedje helemaal niet zo raar dat we die hebben uitgezocht.
2: Lang leven in de glorie.
0: Ja, zeker.
2: Ja, het is wel 18 december, maar dan heb je hem al vast. Dan
0: heb je hem al vast. Voordat het 18 december wordt, wordt het eerst 11 oktober.
2: Kijk, en als jullie nou denken, wat... 11 oktober. Ik heb nog helemaal niks te doen, maar ik wil iets leuks doen.
0: Ja, nou, dan zou ik niet 11 oktober kiezen, want dan heb je een gigantische kater namelijk.
2: Oh, nee.
0: Van 10 oktober. Want op 10 oktober is het Vroeger Was Je Anders XXL-feest.
2: Hoppa! Kijk, dus eigenlijk zeggen wij hierbij dat je 11 oktober compleet moet uitroosteren. Geen plannen maken zodat je 10 oktober helemaal naar de Getver kan.
0: Ja, en hoe ga je nou naar de Getver? Door ons even te volgen op www... Nee, niet op www...
2: Op GoPower Radio, op Insta.
0: Op Instagram.
2: En vroeger was alles beter.
0: Vroeger was je anders XXL, Robine.
2: Oh.
0: Ja, dat is duidelijk voor jouw generatie. Maakt verder niet uit. Dat
2: is mijn best.
0: Dat is mijn best. Ja. Nou, er zijn ook heel veel DJ's. En eentje klassieketje die je sowieso daar gaat tegenkomen. Dat vroeger was je anders. Ja, ja, ja.

0: Getaway. Getaway. John Legend, Fair, of eigenlijk heet die Fireflies. John Legend en Pharrell Williams. De powerplaat van deze week. En als je die hoort, dan weet je dat het tijd is om de powerplaat van volgende week, de kanshebbers, weer eens even met je door te nemen.
1: Zeker wel.
0: Heb jij ze al gehoord, Bientje?
1: Nee. Ik laat me graag verrassen door jou.
0: Nou, dat gaan we dan zeker eventjes doen. We beginnen vandaag met Molly Elizabeth. Je hebt haar eerder gehoord met dat fantastische nummer Rabbit. Dance Rabbit. Ja, je weet dit wel. Als je het zo hoort, dan weet jij precies. Ze was kans hebben voor de powerplaat. Ze was zelfs powerplaat. En deze week probeert ze het gewoon nog een keer. Want ze komt binnenkort met haar nieuwe EP. 30 oktober is ze daar. Oeh. En dat is leuk als zij dan in aanloop daar naartoe een powerplaat zou kunnen worden. En het is al helemaal bijzonder als Molly Elizabeth powerplaat wordt van volgende week. Want ze is volgende week jarig.
1: Nee.
0: Ja, dus wil je haar een cadeautje geven? Stem dan even via www.gopowerradio.nl op deze plaat. Kiss the Ring van Molly Elizabeth.

0: je, Lisbeth. Dankjewel. Kiss the Ring. Ja, dat was niet vervelend bedoeld. Dat was gewoon de titel van dit nummer.
1: Kiss the Ring.
0: Kiss my ring, man.
1: Ik dacht dat je... Ja, goed, een leuk nummer. Ik vond de intro wel heel leuk.
0: Jongen.
1: Jij weet wat ik dacht.
0: Ik weet niet wat jij dacht. Oh. Wil je dat hier zeggen live op radio?
1: Ja, ik dacht dat het ging om Kiss My Ass.
0: Oh, ja, dat zou ik ook
1: dus,
0: zeggen. Nou.
1: Ik zit na te denken, ik denk Kiss My Ring. Ik denk, huh? Maar ik denk, ja, nou ja, laat maar. Het was een leuk liedje. Leuke intro. Leuke kans.
0: Lukt het, Robin? Nee, superleuk. Zullen we gewoon die tweede kans hebben van de powerplaat gaan instarten?
1: Ja, zullen we dat doen? Ja, heb je er nog informatie over? Of gaan we er gewoon naar luisteren?
0: Het is the world's greatest. Ja. Dat is het enige wat
1: ik kan. Of van Lil Nas.

0: Lil Nas X, World's Greatest. Wat vond je ervan?
1: Ik vond het wel een leuk nummertje. Ik moet zeggen, ik heb een tijdje geen muziek meer van deze man gehoord.
0: Nee, hij heeft er ook een tijdje uitgelegen. Ja, zo'n 2 jaar.
1: Hij had een beetje probleempjes met zichzelf. Was wel heel erg sneu om te horen, vond ik. Maar ja, ik vond zijn muziek altijd wel prettig om naar te luisteren. Zeg maar het was gewoon best wel een eigen sound, vind
0: absoluut,
1: ik dat hij heeft.
0: Absoluut.
1: En ik vind dat het wel echt in zijn sound past.
0: Nice. Ja,
1: is dat goed verwoord?
0: Nee, dat is heel goed verwoord. En het gaat ook over het overwinnen van tegenslagen. Dus hij is een comeback gekomen met een comeback nummertje. Ja, dan.
1: Ja, ja, ik weet alleen één ding, dat vond ik toen wel een beetje vreemd. Toen had hij gedaan alsof voor een, ik denk voor mij was voor een publiciteit, alsof hij zwanger was. Ja, oh, daar had ik toen wel een beetje error van. Toen dacht ik wel, gaat het even niet. Ja. Maar ja, aan zijn muziek is het in ieder geval niet te horen. Dus nee, ik vond het best wel prima.
0: Ja, ik vond het ook wel een lekker nummertje.
1: Ja.
0: Nou, we hebben nog één kans hebben op de powerplaat volgende week. En dat is van een Chinese idol. Tenminste, ze deed mee aan de Chinese idol op 15-jarige leeftijd.
1: Zo.
0: Ze nam een tussenjaar van de middelbare school om dus daaraan mee te doen. En toen tekende ze al een contract bij de tv. Waardoor ze op heel jonge leeftijd in de professionele entertainmentindustrie terecht kwam. Ja, zeker. Haar ouders zijn ooit gevlucht vanuit China naar de VS met maar $50 op zak.
1: Oké. Okay.
0: Ja.
1: Dat is niet veel.
0: Nee, dat is niet veel. Dus zij is de grote trots van de familie. En ik heb het over Imei.
1: Imei?
0: Ja.
1: Imei. Oké, wacht. Het komt me bekend voor. Sorry.
0: Nou, ik hoor jou.
1: Ik ben benieuwd als je het nu aanzet of ik het ken.
0: Nou, ik ben ook heel benieuwd of ik het aanzet en dat jij het dan kent. Wil jij dan alleen nog eventjes zeggen hoe mensen kunnen stemmen op hun favoriete plaat?
1: Jullie kunnen naar www.girlpowerradio.nl naar het kopje powerplaat. Maar als je het makkelijker wil maken en makkelijk met ons in contact wil komen door middel van op het WhatsApp-icoontje te klikken, moet je gewoon de Girl Power Radio app downloaden. En daar kan je ook op stemmen.
0: Ach, volgende keer ga ik dit zingend met je opnemen, oké? Molly, Imei. Of Imei, Molly. Het is hoe je het bekijkt.

0: Ik heb nog nooit iemand zo helemaal los zien gaan op een powerplaat. Kans hebben, Robien.
1: Oh, dit is fantastisch. Mag ik een kleine storytime geven?
0: Ja, doe maar.
1: Oké, kleine storytime. Toen ik en Rea nog de ochtendshow deden, zo, dat klinkt als heel lang geleden. Toen was er dus ook een keuzeplaat. En dat nummer is dus van deze artiest. En dat heette Night at the Opera.
0: Ja, ook powerplaat kans hebben.
1: Echt,
0: ja.
1: Dat was trouwens de powerplaat geworden. En ik was zo verliefd op dat nummer. En Rea ook. We waren echt verliefd op dat nummer. En zij zingt aan het einde: If you're gonna like this part, you're gonna like part 2 of zo.
0: Ja.
1: En wij waren de hele tijd van wanneer komt er part 2, want we waren zo excited. En ik hoor dus nu deze naam en ik denk, ik herken die naam. En zij begint dus te zingen en ik denk, dat is haar. Dus ik was helemaal excited dat ik nu weer iets nieuws van haar hoorde.
0: Nou, ik ben blij dat ik
1: echt
0: jouw dag...
1: Echt fan van haar ben
0: ik. Nou, fijn. Ik ben blij dat ik jouw dag heb kunnen maken, Robien.
1: Ja, ik ga hier echt 40 keer op stemmen.
0: Nou, nee, dat mag niet.
1: Stel maar één stem. Maar gewoon voor de confidence boost van deze vrouw, want dit is echt fantastisch.
0: Goed. Thanks voor jouw
1: anekdote.
0: Voor jouw anekdote. Ik ben er in ieder geval heel erg blij mee. We zijn er nog een uurtje tot 5. En zometeen na het... tot 6 wou ik zeggen. We zijn nog een uurtje tot 6. En zometeen na het nieuws gaan we lekker meezingen met deze. Een dijk van een plaat.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. In Zuid-Limburg begint een proef om statushouders sneller aan het werk te helpen, een opleiding te laten volgen en in te burgeren. Daarvoor hoeft niet eerst een woning te zijn gevonden. Al in het asielzoekerscentrum wordt gekeken naar werkervaring en passend werk. Zo moet ook de doorstroming uit de asielopvang sneller op gang komen. Een winkelstraat in het centrum van Schiedam is vanochtend ondergelopen na een breuk in een hoofdwaterleiding. Op sommige plekken stond het water 20 centimeter hoog. Bij meerdere winkels liep water naar binnen. Ook 4 nieuwe huurwoningen raakten beschadigd. De schade loopt volgens de aannemer in de tonnen. Rusland zegt de Wereldgezondheidsorganisatie goed te hebben geïnformeerd over de dood van een laboratoriummedewerkster in de regio Irkoetsk. Ze werkte bij een instituut dat onderzoek doet naar onder meer de pest. De vrouw overleed aan een ernstige longaandoening. Volgens Rusland was pest niet de doodsoorzaak. Uit voorzorg zijn collega's in quarantaine geplaatst. Bij een steekpartij op een school in het noordoosten van Polen zijn vandaag zeker 7 mensen gewond geraakt, onder wie 2 ernstig. Volgens de Poolse politie is de vermoedelijke dader aangehouden. Het gaat volgens plaatselijke media om een 19-jarige leerling van de school. Dan nog het weer. Vanmiddag neemt vanuit het westen de bewolking toe. In het oosten en noordoosten blijft het nog lang zonnig. In Zeeland kan later wat lichte regen vallen. Er staat weinig wind. Het wordt 20 tot 25 graden. Morgen periode met zon en wolken en enkele buien en een stuk koeler met 14 tot 15 graden. En tot zover het nieuws.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits verloopt een stuk drukker dan gebruikelijk op woensdag. Het staat vooral vast bij Amsterdam, Rotterdam en in Brabant. En dat komt ook nog eens vooral door ongelukken. Om te beginnen de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen knoop het Oude Rijn en Everdingen zijn bergingswerkzaamheden aan de gang. Daar gebeurde een ongeluk. 3 rijstokers zijn daar zelfs dicht. De vertraging is opgelopen tot een uur. Er staat 12 kilometer file. De A6 Lelystad richting Emmeloord. Bij de Ketelbrug ook een ongeluk. Daar is een vrachtwagen met slachtafval van de weg geraakt. De rechterrijstok is dicht. Hou rekening met een half uur vertraging. De A7 Groningen richting Heerenveen. Tussen Groningen West en Leek is een ongeluk gebeurd. Zojuist. En de weg is zelfs dicht. De A50 Zwolle richting Arnhem. Tussen Heerde Zuid en Apeldoorn. 11 kilometer file rijden door een ongeluk. De vertraging 20 minuten. De A58 dan, Breda richting Eindhoven. Daar gebeurde vanmiddag al een ongeluk bij Oorschot. Daar is daar een vrachtwagen en een bestelbus bij betrokken. Verkeer kan er langs via de op- en afrit, maar dat kost je ook bijna een uur. Er staat 15 kilometer file en dit gaat tot 6 uur vanavond duren. En tenslotte de N65 Tilburg richting Den Bosch. Voor Kromvoort een ongeluk. De weg is zojuist vrijgegeven, maar de vertraging nog 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Je luistert nog steeds naar Achteraansluiten op Girl Power Radio.
5: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Gelukkig hoeft dat ook niet. Want Robin zit bij mij in de studio.
1: Feestje in de file met achteraansluiten.
0: Tot 6 uur vermaken wij jou hier. Oh, krijg je nou ineens een hoestaanval?
2: Oh, het was een beetje een iets te hoge toon die ik raakte.
0: Toontje lager. Kunnen we ook toontje een keertje draaien?
2: Oh, ik heb stiekem met je gedanst.
0: Ja, ik heb niet heel stiekem, want als je via Twitch meekijkt, zag je dat de studio hier ontplofte. Wat
2: niet
0: een...
2: normaal, we hadden inbrekers in de studio.
0: Dat was echt een dijk van een plaat. Goed, Pido, we zijn er tot 6. Wat gaan we dit half uur allemaal doen?
2: Nou, ik kan je alvast wel een klein tipje van de sluier geven. Er komt zeker weer een praatplaat aan vandaag.
0: Hey. Ja.
2: En als jullie naar de Twitch kunnen kijken, dan zien jullie ook nog dat er misschien wat extra haartjes overeind gaan staan bij Hugo's kapsel.
0: Oh nee.
2: Oh nee, het staat je echt beeldig. Echt geen... Als je geen statische hartjes hebt onder je kont, dan ben jij het gewoon niet. Dit is gewoon part of je look en het staat je fantastisch.
0: Wacht, je bent serieus gewoon... Wacht even, jij bent nu gewoon kritiek aan het leveren op mijn haardracht?
2: Nee, ik geef je een compliment. Ja. Laat dat nou net dadelijk ook gebeuren. Het was een bruggetje naar zometeen.
0: Oh.
2: Geen kritiek. Ik zou nooit kritiek op
0: jou
2: hebben.
0: Nou, ik denk al, we houden het hier gewoon gezellig. Begin jij ineens over mijn haar? Nee. Goh, jongen. Ik heb ook nog een dierengeluid voor je, Robin.
2: Nee.
0: Die maar

0: Ik heb dus even gekeken. 59.000 euro. Dan heb je dus al een Ferrari.
1: Niet normaal.
0: Ja, had jij dat? Heb jij ook een...
1: Ja, ik denk oprecht dat ik liever een straatsteen zou kopen dan een Ferrari.
2: Feestje in de file met achter aansluiten.
1: Daar heb ik echt helemaal niks mee. Ik vind mensen die met auto's flexen, vind ik zo triest.
0: Ik vind mensen met zonnebrillen, die met zonnebrillen flexen, vind ik triest. Maar goed, dat is mijn mening. Hey, Robin, jij hebt een praatplaat voor ons meegenomen.
1: Ja, zeker. En echt, nou, ik gebruik nogal vaak het woord banger in deze volksmond. Maar dit is echt een banger. Echt een banger.
0: Vertel, okay. Waarom heb je wat meegenomen?
1: Oké, praatplaat. Waarom heb ik dit meegenomen? Eigenlijk simpelweg, ten eerste heb ik gewoon zin in hele lekkere muziek. Dat is één.
0: Oké. Okay.
1: Ten tweede dacht ik van, nou, ik hoor dus de laatste tijd best wel vaak, en ik weet niet of ik het als een compliment of belediging moet zien, dat mensen mij ouder inschatten dan dat ik eruit zie.
0: Oh.
1: Of dat ik ben, sorry. Dat ik ouder ben dan dat ik eruit zie.
0: Dat je ouder bent. Weet je wat je dan zou schijnt te moeten doen?
1: Nou.
0: Dan schijn je een foto van nu te moeten bewaren, zodat je over 10 jaar kunt zeggen dat je geen steek veranderd bent.
1: Ja, nou, maar ik hoor dat dus best wel vaak. En toen zat ik bij mezelf nadenken. Nou, vind ik mezelf nou zo oud? En toen dacht ik, nee. En zag ik maar, wat ik wel vind, is dat ik een hele oude geest heb qua muziek. En laten we daar nou even een oud bangertje uit de kast halen.
0: Wauw. Ja. Oké.
1: Dus ik dacht, we pakken even een nummertje die, denk ik, vroeger wel een van de dansnummers was. Dat vind ik wel echt. Het is namelijk Enjoy the Silence.
0: Ah, van maar die Patch Mode.
1: Ja, ik wou net zeggen, want ik zei dat ik dit nummer ging kiezen. En toen zei ik de naam iets anders, Depeche Mode.
0: Jij zei alsof het Italiaans...
1: In het Italiaans. Ik vond het Italiaans klinken, maar het is gewoon Depeche?
0: Depeche Mode.
1: Depeche Mode.
0: Ja, en dit is toch wel hun allergrootste dansplaat aller tijden, mag wel even gezegd worden. Dus ja. Het is niet zomaar een bangertje.
1: Nee, het is echt een banger.
0: Maar nu is dan de grote vraag met je oude geest. Weet jij ook uit welk jaar dit nummer komt?
1: Nee. Zou ik een gokje doen?
0: Ja, ik zou zeggen, doe eens een gokje, inderdaad.
1: Ik denk... Dan moet ik even nadenken. Mijn vader heeft hierop gedanst. En die komt uit 66. Dus dan denk ik 83.
0: Oeh, bijna.
1: Zat ik in de buurt?
0: Ja, 6 jaar ernaast.
1: Nou, dat is niet echt in de buurt.
0: Nou, wel. Ligt eraan voor een...
1: Was het omhoog?
0: Ja.
1: Ja, dat dacht ik wel. Oké. Dus het is wel ethisch.
0: Het is zeker nog net op het randje. 1989. Lekker dans. Ja.
1: Ik ga even mijn koptelefoon opzetten en genieten.
0: Nou, ga jij je koptelefoon opzetten en genieten. Van Depeche Mode. Enjoy the silence.

0: Shaker.
1: Feestje in de file met achteraansluiting.
0: Hey, en het leukste moment van de dag is daar. Ik heb weer een dierengeluid meegenomen en jij mag raden welke dat is, Robin.
2: Ik kan je vertellen, het enige dierengeluid die ik de hele tijd raad is mezelf als ik aan het lachen ben. Want dat is een zeehond.
0: Die heb ik toevallig ook opgenomen en die klinkt zo.
2: Het lijkt er echt op.
0: Ja, daarom. Nee, dit is wel het diergeluid dat ik heb meegenomen voor.
2: Oh, echt?
0: Ja, serieus. Wil je het nog een keertje horen?
2: Ja, want ik heb het niet zo serieus
0: opgenomen. Nee, wacht even concentratie.
2: Ja.
0: Dit komt je toch wel bekend voor, mag ik hopen?
2: Nee, natuurlijk niet.
0: Echt serieus niet?
2: Ziet het eruit alsof ik een bioloog ben?
0: Nou, nee, maar kom op. Dit geluid kent iedereen toch? Oh, nou. Wacht.
2: Het lijkt op mijn broer als hij geen het laatste chocoladestukje niet krijgt.
0: Nou, dat is het niet.
2: Oh, zonde. Ik ga even goed nadenken.
0: Ja. Het is...
2: Nee.
0: Heb je echt geen idee? Nou, als jij nou Robin wil helpen, stuur even... Dat heb jij helemaal goed.
2: Oh.
0: Absoluut. Nou, denk maar even na.

0: Oeh, smack my bitch up van de Prodigy. En dat geluid wat je hoorde, dat is het dierengeluid waar wij naar op zoek ben. Althans, ik niet, want ik weet wat het is. Maar jij wel, hè, Robin? Jij wilde dit zo graag weten.
1: Ja.
0: Oh, wat vind je dit een leuk spel ook?
1: Ik vind het zo leuk, want ik ben zo ongelooflijk fanatiek. En als ik merk dat ik iets niet kan en ik word elke keer ermee in de gezicht gesmeten dat ik het niet kan, dan eigenlijk zou ik nu willen weglopen, maar dat kan ik niet. Dus doen we alsof we het leuk vinden. Dus ik ga een goede poging wagen en ik denk dat het...
0: Wacht. Ja, dan hold your horses. Even stilte op de set, want misschien heb je het gewoon goed.
1: Nou, dat zou toch een wonder zijn, jongens.
0: Ja?
1: Ik zou zeggen een mail. Nee, natuurlijk niet. Hè?
0: Nee.
1: Ik denk wel dat het een vogel is.
0: Ja, dat klopt. Dat klopt.
1: Is het een raaf?
0: Oh nee, die klinkt aar. Die klinkt anders.
1: Ja, dat weet ik dus niet. Dus daarom is het een gok. Een kraai.
0: Nee.
1: Een ekster. Een arend. Een valk. Een toekan. Een el.
0: Nou, een kinderboerderij. Denk kinderboerderij.
1: Een duif. Een pauw.
0: Ja!
1: Wat was het?
0: Het was een pauw, inderdaad.
1: Oh. Zo trots als een pauw ben ik door deze uitslag.
0: Ah, wat fijn. Oh. Ja, een pauw of een meeuw, hè? Wat is de difference?
1: Veren.
0: Ze hebben het allebei, veren. Ja.

0: we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er staan meer files dan gebruikelijk op deze woensdagmiddag. Vooral ongelukken geven veel oponthoud en wegwerkzaamheden, zoals de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Utrecht Papekop en Beest, bijna 3 kwartier extra reistijd door de wegwerkzaamheden daar. De A6 Lelystad richting Emmeloord, daar is een lading slachtafval op de ketelbrug terechtgekomen. Dat moet daar grondig gereinigd worden. De rechterrijstok is dicht en gaat zeker tot vanavond 8 uur duren. De vertraging is 30 minuten. De A7 Groningen richting Heerenveen, tussen Groningen Westen en Leek is de weg zelfs helemaal dicht door een ongeluk. De A15 Rotterdam Europoort, voor Hoogvliet een ongeluk. Ook hier is de weg dicht. Verkeer richting Europoort kan omrijden via Vlaardingen-Rozenburg over de A4 en de A20. De A24 is op dit moment daardoor tolvrij. A35 Enschede richting Almelo. Voor knooppunt Azenlo staat een vrachtwagen met pech. Hier is de rechterrijstrook dicht en een vertraging 30 minuten. En tenslotte de A58 bij Eindhoven. Daar gebeurde vanmiddag al een ongeluk bij Oorschot. Er is nu een politieonderzoek aan de gang. De weg is ook wel nog altijd dicht. Verkeer wordt via de op- en afrit geleid, maar hou wel rekening met een uur oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Je luistert nog steeds naar Achteraansluiten op Girl Power Radio.

0: gehaald heb. En ik ging naar het scorebord kijken. En daarop staan de aantal pogingen en ook een vinkje als je het geraden hebt. Nou, Debs heeft het tot nu toe, Deborah, als enige eigenlijk geraden.
1: En Robbie.
0: Robbie
1: heeft het in één keer geraden.
0: Maar het ding is dus, we houden ook de pogingen bij. En ik dacht van ja, ik wil eigenlijk wel een vinkje. Maar dat zou denk ik betekenen dat ik al 10 streepjes erbij zou moeten zetten voor de pogingen. En ik heb er al het meeste. Dus ik zie het een beetje somber in. Vandaar dat ik mijn emoties graag wil verbergen.
1: Nou, dat snap ik. Gelukkig gaan we zo meteen, ik zou zeggen, verberg ze ook nog maar even. Want als je hier gaat huilen, dan hou ik het ook niet meer droog.
0: Nee, precies.
1: Nee, maar je mag zo meteen wel een heel leuk verhaal vertellen. Want jij hebt best wel een bijzonder weekend achter de rug.
0: Zo, ja, dat kunnen we wel stellen, ja.
1: En je wordt ineens weer vrolijk.
0: Ja.
1: Nou, dat zo meteen.

0: I gonna go my way van Lenny Kravitz.
1: Feestje in de file met achter aansluiten.
0: En het zou maar je vader zijn, hè, die Lenny Kravitz. Ja, dan kijk ik. Oh, wat vet. Die Zoe Kravitz, die dochter van...
2: Gaat toch met Harry Styles?
0: Klopt ja. Inderdaad. En die heeft heel hard gewerkt aan haar eigen carrière en... Nou ja, zij beschrijft de band tussen Lenny en zichzelf eigenlijk als... Ja, ik ben altijd heel open geweest tegen mijn vader. Ik kon altijd alles met hem delen. Ja, ik vind dat zo mooi om te zien. Maar toen moest ik een beetje denken aan jou, Robin.
2: Ja.
0: Want jij hebt op zich... Jij doet ook wel echt vette dingen. Ik bedoel, jij maakt dan misschien geen plaatjes met je pa.
2: Nee.
0: Maar jij doet wel hele andere vette dingen. Vertel, wat heb jij nou...
2: Ja, wij dansen wel op plaatjes.
0: Zo, en niet een beetje ook.
2: Ja, nee, ik doe eigenlijk echt heel veel met mijn ouders en... mijn broer. Dus dat zijn echt mijn beste vrienden. En schattig. En hij wordt 60 binnenkort. Dus ik wilde iets speciaals doen en iets leuks doen. En ik vind het altijd leuk om iets met iemand te doen.
0: Ja.
2: Als cadeau.
0: Ja.
2: Want ik hou er gewoon heel erg van om herinneringen te maken.
0: Ja, en jij bent dus gewoon...
2: naar Ibiza geweest met mijn vader.
0: Met je pa. Wajo.
2: Ja, wij gingen in juni waren we er geweest. Want toen moest ik voor school naar Spanje. En hij wilde heel graag als ik 18 was naar Ushuaia. Dat is een hele bekende club in Ibiza. Maar daar moet je natuurlijk 18 voor zijn. Mm-hmm. En toen heb ik mijn hele schoolopdracht... heb ik een onderzoeksvraag geformuleerd... over de cultuur in Ibiza... en wat het te maken heeft met het nachtleven, zeg maar.
0: Ja.
2: En daar heb ik een verslag over gemaakt. En daarvoor moest ik natuurlijk daarheen. Dus toen is mijn vader overgevlogen... voor de laatste paar dagen. En daar hebben we het zo leuk gehad. En echt herinneringen gemaakt voor het leven. En toen kwamen we terug. En toen hoorden we dat zijn favoriete DJ ging draaien dit weekend. In de allergrootste club van de wereld. In Ibiza. En dat heb ik hem cadeau gegeven. Dus we gingen samen erheen.
0: En hoe is dat nou om samen met je pa daar te gaan staan feesten in Ushuaia?
2: Ja, ik moet zeggen. Er zijn wel mensen die echt je aan zitten te kijken van wat is dit, zeg maar. Maar ja, het is gewoon een van mijn beste vrienden. Dus wij zijn gewoon Mogoli samen. En ja, het is gewoon altijd gezellig. En we houden gewoon allebei heel erg van muziek.
0: En je had nog iets anders geregeld.
2: Ja, mijn moeder kwam ook als verrassing. En dat had hij helemaal niet verwacht.
0: Nee, daar hebben we een geluidsfragmentje van. Ik heb het toch even hier.
2: Gaan we dat luisteren?
0: Ja, serieus.
3: Kijk eens achter je.
0: What the fuck is dit? Dat is gewoon je pa, Robin.
2: Ja, het mooie was, we gingen dus maandagavond gingen we naar Universe. Want dat is dus de grootste club ter wereld. En daar draaide Armin van Buuren. Maar die maandagmiddag draaide David Guetta nog in Ushuaia. En toen dacht ik, ja, hoe vet zou het zijn als mijn moeder mijn vader kon verrassen in Ushuaia. Dus mijn moeder is stiekem de club ingesneakt. En toen heeft ze hem verrast.
0: Wauw, ik vind het vet. Ik vind het
2: echt heel vet. Het was echt fantastisch.
0: Bewonderenswaardig dat je met je pa lekker naar Ibiza gaat om daar de sterren van de hemel te dansen.
2: Zo mooi, ja.
0: Waren jullie ook dronken geworden?
2: Nou, ik moet zeggen, daar kan je niet echt dronken worden, denk ik.
0: Oh.
2: Of je moet wel heel veel geld hebben.
0: Is het zo duur, joh? Wat is de prijs van zo'n...
2: Een normaal colaatje kost €20.
0: Jeez.
2: Dat is echt bizar. Dus reken maar uit.

0: Missing Todd, Everything Woo. But the Girl. Speciaal omdat jij met je pa in Ushuaia was geweest.
1: Heerlijk, thank you.
0: En het is 10 voor 6, 8 voor 6 om precies te zijn. En we gaan nog even complimentjes uitdelen. Een beetje positiviteit. Ik zet je even uit. Zo, even zien. Ja, we kunnen rustig verder. nee, flauw. Een beetje positiviteit, want je kunt heel mooi fluiten, Robin.
1: Bedankt.
0: Dus dat is alvast een complimentje van mij voor jou.
1: Ik zal nog even mijn complimentje herhalen. Dat je haar zo leuk zit met de stem.
0: Ah, dankjewel, Robin. Ja. En op straat waren er ook heel veel complimentjes.
2: Oh. Ik wil wel complimenten geven aan Bert. Want die is heel goed bezig om de Aziatische hoornaar in mijn achtertuin te vangen.
3: Oh. Mijn moeder ziet er goed uit.
4: Nou zo. Ja, mijn zusje en mijn moeder. Dat ze er altijd voor me zijn. En dat ze altijd mijn dag leuk maken. Allebei twee sterke vrouwen.
5: Ik hou van oma.
6: Ik ben heel blij met de kinderen. Vanmorgen wilden wij de race kijken, Max Verstappen. En we hebben Viaplay. Nou, was niet aan de praat te krijgen. En mijn dochter, die woont niet zo heel ver, die kwam toen langs om het te fixen.
7: Complimentje aan alle sterke vrouwen in de wereld. Elke stap voorwaarts is er

0: Edge of Desire, Jonas Blue en Malibe. Hoor die hier als allerlaatste bij Van Achter aansluiten. Maar niet getreurd, want we hebben nog een avondvullend programma. Zometeen na 6 uur hoor je geluidsgenoten. En dan gaan Robbie en Danique gaan het hebben over... gaan twee artiesten naast elkaar zetten. Morrissey en Sting. Ja, wat die met elkaar te maken hebben en wat hun grootste verschil is. Daar moet je even vooral voor blijven luisteren. En dan vanavond nog Girl Power on Stage. Daar hebben we live in uit Muzikon. Kun je daar ook nog bij zijn. Om 19:30 gaan de deuren open. Om 20:00 kun je daarbij. En tot 11:00 is dat alleen maar live muziek. Post-punk, klittenband, Dolly Min-punk. Het komt van alles maar voorbij. Niet normaal. Met andere woorden, ik ga snel plaats maken, want anders zijn we te laat.
1: Spannend.
0: Bientje, bedankt.
1: Nou, thanks, Huug.
0: Ik ben er morgen weer.
1: Misschien ik ook wel.
0: Doei!

0: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Regionale ziekenhuizen bieden nog altijd niet meer planbare zorg aan, terwijl daar in 2022 afspraken over zijn gemaakt. Dat zei minister Sophie Hermans van Volksgezondheid in de Tweede Kamer. Eenvoudige zorg zou vaker in de regio moeten worden aangeboden, terwijl complexe behandelingen juist naar gespecialiseerde ziekenhuizen gaan. Volgens Hermans moet dat beter. In een parkeergarage in Zoetermeer zijn de afgelopen weken meerdere auto's in brand gestoken. De politie onderzoekt of de brandstichtingen met elkaar te maken hebben. Bij de laatste brand, in de nacht van maandag op dinsdag, werden twee auto's in brand gestoken en liep een derde schade op. De gemeente is van plan om camera's te plaatsen. In Zuid-Limburg begint een proef om statushouders sneller aan het werk te helpen, een opleiding te laten volgen en in te burgeren. Daarvoor hoeft niet eerst een woning te zijn gevonden. Al in het asielzoekerscentrum wordt gekeken naar werkervaring en passend werk. Zo moet ook de doorstroming uit de asielopvang sneller op gang komen. Rusland zegt de Wereldgezondheidsorganisatie goed te hebben geïnformeerd over de dood van een laboratoriummedewerkster in de regio Irkoetsk. Ze werkte bij een instituut dat onderzoek doet naar onder meer de pest. De vrouw overleed aan een ernstige longaandoening. Volgens Rusland was pest niet de doodsoorzaak. Uit voorzorg zijn collega's in quarantaine geplaatst. Het weer dan. Vanavond wordt het bewolkt en regenachtig met in het zuidoosten kans op onweer. De noordwestenwind neemt toe en vanuit het westen kunnen enkele buien vallen. Het koelt af naar 9 tot 12 graden. Morgen zijn er perioden met zon en wolken en enkele buien. En wordt het een stuk koeler met 14 tot 15 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Leliedorp Catering.

0: Welkom bij Geluidsgenoten. Wij zijn Aniek en Robi en in dit uur nemen we je mee in de wereld van twee artiesten of bands. We ontdekken wie ze zijn, waar ze vandaan komen en wat hun muziek zo bijzonder maakt. We duiken in hun grootste hits, verrassende verhalen en dingen die je misschien nog niet wist. Ondertussen zoeken we naar wat hen met elkaar verbindt of juist totaal anders maakt. Dus blijf vooral luisteren, want we gaan niet alleen vergelijken, maar ook vooral ontdekken.
1: Ja, en de artiesten waar wij het vandaag over gaan hebben zijn... drumroll... Sting en Morrissey.
0: Ja.
1: Ja, en wij gaan dan ook meteen hoppakee erin duiken en luisteren naar de eerste nummers daarvan. We gaan luisteren naar Fields of Gold van Sting en First of the Gang to Die van Morrissey.

0: Je hoorde zojuist First of the Gang to Die van Morrissey. In Dubbelspoor duiken we in wat de twee artiesten met elkaar verbindt. We zetten ze naast elkaar en kijken waar zitten de overeenkomsten, waar kruisen hun verhalen elkaar en wat maakt ze juist zo interessant om te vergelijken. Van achtergrond tot kleine weetjes, zo leggen we stap voor stap de link tussen de twee muzikale werelden.
1: Ja, en die eerste link, dat is dat beide artiesten frontman waren van een legendarische 80s band.
2: Yay!
1: Sting was namelijk zanger en bassist van The Police. De band werd eind jaren 70 opgericht in Engeland en werd in de jaren 80 erg populair. Sting stond bekend om zijn herkenbare stem en zijn combinatie van rock, reggae en pop. Samen met Andy Summers en Stuart Copeland maakte hij bekende nummers zoals Every Breath You Take en Roxanne, mijn favorietje. In 1986 stopte The Police helaas als band.
0: Ja, en Morrissey was de zanger van The Smiths. De band werd in 1982 opgericht in Manchester. Morrissey stond bekend om zijn bijzondere stem en persoonlijke teksten over onder andere liefde en eenzaamheid. Samen met Johnny maakte hij bekende nummers zoals This Charming Man. In 1987 ging The Smiths al uit elkaar.
1: Ja, ook jammer.
0: Ja, echt allebei heel kort maar bij elkaar geweest.
1: Ja, en dan nu door naar de tweede link.
0: Ja, want beide artiesten zijn vanuit hun band een solo-carrière begonnen. Nadat de Smiths in 1987 uit elkaar ging, ging Morrissey solo verder. In 1988 bracht hij zijn eerste album uit, Viva Heat. Een bekend nummer daarvan is Shoot Head. Daarna bracht hij nog veel meer solo-albums uit en bleef hij een succesvol zanger.
1: Oké. Nou ja, toen de Police in 1986 uit elkaar ging, besloot Sting alleen verder te gaan. Hij was daar wel al mee begonnen. In 1985 had hij al zijn eerste soloalbum uit, The Dream of the Blue Turtles, uitgebracht. Een bekend lied van dit album is If You Love Somebody, Set Them Free. Sting maakte daarna nog vele andere albums en werd ook als soloartiest erg succesvol.
0: Ja.
1: En dan gaan we nu luisteren naar
0: Shoot Head van Morrissey en Virgil van Sting.

0: Je hoorde zojuist Virgil van Sting. En je luistert nog steeds naar Geluidsgenoten.
1: Hey! Yay!
0: Ja, want hoewel deze artiesten misschien totaal verschillend zijn, kunnen ze toch een vergelijkbare stijl in een bepaald nummer of juist bewust een soort energie neerzetten. Van beide artiesten draaien we een track en bespreken we wat de vergelijking is. Zo ontdek je dat muziek soms dichter bij elkaar ligt dan dat je eerst gehoord zou hebben.
1: Op het eerste gezicht lijken deze twee artiesten misschien namelijk niet heel erg veel met elkaar te maken te hebben. Sting is vooral bekend van The Police en zijn solomuziek, terwijl Morrissey bekend werd als zanger van The Smiths. Toch hebben ze beide nummers met een rustige en beetje melancholische sfeer. Van Sting gaan we luisteren naar Englishman in New York. Dit nummer heeft een rustige en herkenbare melodie. Sting zingt op een kalme manier over iemand die anders is dan de mensen om hem heen.
0: Ja, en ik denk dat iedereen ook wel dit nummer kent en heel hard mee kan zingen zo. Dat ja. Is ook wel lekker. Want daarna gaan we naar Everyday is Like Sunday van Morrissey. Ook dit nummer heeft een wat rustige en wat sombere sfeer. Morrissey zingt op zijn eigen manier, een herkenbare manier. En de muziek klinkt vrij dromerig.
1: Ja, en als je dan dus deze twee nummers achter elkaar hoort, valt vooral die sfeer op. Ze zijn allebei rustig, een beetje melancholisch en hebben een duidelijke zangstijl. De nummers zijn dus niet hetzelfde, maar ze geven wel een vergelijkbaar gevoel. Dus we gaan er nu naar luisteren.

0: Je hoorde zojuist Everyday is Like Sunday van Morrissey. Soms is een artiest niet altijd hetzelfde gebleven. We gaan kijken of de artiesten een andere stijl, persoonlijkheid of imago hebben gehad door de jaren heen. Hoe is hun muziek veranderd? Is hun uiterlijk of hun sound ooit aangepast? En zijn ze misschien ooit een keer weg geweest om daarna weer terug te komen in een spotlight?
1: Nou ja, dan beginnen we met Sting. Sting heeft door de jaren heen verschillende veranderingen meegemaakt in zijn muziek en zijn imago. Bij The Police had hij een jonge en stoere uitstraling. De muziek van de band was een combinatie van rock, reggae en new wave. Toen Sting aan zijn solo-carrière begon, werd zijn muziek steeds gevarieerder. Hij maakte niet alleen rock en pop, maar gebruikte ook invloeden uit jazz, klassieke muziek en wereldmuziek. Hierdoor kreeg zijn muziek een wat volwassener en rustiger geluid. Ook zijn uiterlijk veranderde. In de tijd van The Police had hij een opvallende jaren 80 look. Nou, die hebben we laatst ook nagedaan. En terwijl hij later een nettere en meer volwassen uitstraling kreeg, is Sting eigenlijk nooit echt uit de spotlight verdwenen. Hij bleef albums maken, optreden en nieuwe muziek uitbrengen.
0: Ja, Morrissey veranderde door de jaren heen vooral veel in zijn muziek imago. Bij The Smiths had hij een opvallende en soms excentrieke uitstraling. Hij stond bekend om zijn persoonlijke en soms donkere teksten over liefde, eenzaamheid en het gevoel ervan er niet bij te horen. Toen de Smiths in 1987 uit elkaar gingen, ging Morrissey solo verder. Zijn muziek bleef herkenbaar, maar kreeg soms een grotere en voller geluid. Ook zijn imago veranderde. Hij werd steeds meer gezien als een eigenzinnig en uitgesproken artiest. Zijn uiterlijk veranderde ook door de jaren heen. In de jaren 80 had hij een typische en opvallende stijl, terwijl hij later wat klassieker ging dragen.
1: Oké, ja, Morrissey en Sting hebben dus allebei een duidelijke verandering meegemaakt nadat hun bands uit elkaar gingen. Ze gingen allebei solo verder en ontwikkelden hun eigen stijl. Morrissey bleef vooral trouw aan zijn herkenbare en persoonlijke teksten, terwijl Sting zich muzikaal meer ging experimenteren met verschillende genres. En daar gaan we nu ook weer even naar luisteren. Back on the Chain Gang van Morrissey en Straight to My Heart van Sting.

0: Lijkt me duidelijk welke we net gehoord hebben. Dat was Straight to My Heart van Sting. Liefde, we bezingen het al eeuwen, maar hoe je die intensiteit beleeft, dat verschilt nogal. Vandaag zetten we twee muzikale iconen recht tegenover elkaar met een track die in de kern over precies hetzelfde gaat. Een liefde die zo groot is dat de rest van de wereld er niet meer toe doet. Maar die uitwerking, die ligt mijlenver uit elkaar. Dit is het verhaal achter The Secret Marriage van Sting en You Have Killed Me van Morrissey. En we gaan beginnen met Sting. In zijn nummer The Secret Marriage horen we liefde in alle sereniteit. Geen kerk, geen staat, geen handtekening op een papiertje. Deze twee mensen hebben genoeg aan elkaar. Het is een fluisterzacht, geheim verbond dat bijna heilig aanvoelt.
1: Maar hoe pak je dat anders aan als je Morrissey heet? In You Have Killed Me zingt hij over exact diezelfde totale overgave aan de liefde. Alleen klinkt het hier niet zo vredig geheim, maar als een frontale botsing. De liefde breekt zijn emotionele muren zo hard af dat zijn oude ik figuurlijk wordt vermoord. Waar Sting kiest voor een type rust, kiest Morrissey voor een theatrale drama en een rockende uptempo popplaat. En daar gaan we nu naar luisteren.

0: You Have Killed Me van Morrissey. En daarmee komen we aan het einde van het kijken en luisteren naar de solo-carrières van deze twee artiesten. Maar we kunnen jullie uiteraard niet laten vertrekken zonder een nummer te draaien uit de tijd dat ze nog in de band zaten. Dus we gaan Sting en dus de Police luisteren naar mijn lievelings Roxanne.
1: Oeh, ja, dankjewel voor het luisteren naar Geluidsgenoten. In deze aflevering sluit ik af met een liedje van de Smiths dan natuurlijk. En ik kan wel zeggen dat dit waarschijnlijk een van hun grootste hits ooit is. En dat is How Soon Is Now.
0: Maar ja, voordat het zover is, zijn we super benieuwd naar jullie luisteraars. Wat was jullie favoriet deze week? En welke artiest of artiesten willen jullie dat wij de volgende keer gaan bespreken?
1: Ja.
0: Nou, wij zijn er over 2 weken weer. In de volgende Geluidsgenoten. En kunnen we niks anders doen dan jullie een fantastische avond verder wensen. En tot de volgende keer.
1: Ja, tot de volgende keer.

0: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De EU breidt de sanctielijst tegen Rusland fors uit. De ambassadeurs van de lidstaten hebben daarover een akkoord bereikt. Het gaat om ruim 1600 mensen en bedrijven die de Russische oorlog tegen Oekraïne steunen. De sancties bestaan onder meer uit een reisverbod en het bevriezen van tegoeden. Maandag moeten de ministers de lijst formeel goedkeuren. De Duitse politie zoekt bij München naar een mogelijke puma. Het dier is gefilmd door een inwoner van Oberding vlakbij de luchthaven. De politie zet patrouilles, een helikopter en drones in. Inwoners krijgen het advies voorzichtig te zijn en honden en kinderen niet zonder toezicht buiten te laten. Regionale ziekenhuizen bieden nog altijd niet meer planbare zorg aan, terwijl daar in 2022 afspraken over zijn gemaakt. Dat zei minister Sophie Hermans van Volksgezondheid in de Tweede Kamer. Eenvoudige zorg zou vaker in de regio moeten worden aangeboden, terwijl complexe behandelingen juist naar gespecialiseerde ziekenhuizen gaan. Volgens Hermans moet dat beter. In Zuid-Limburg begint een proef om statushouders sneller aan het werk te helpen, een opleiding te laten volgen en in te burgeren. Daarvoor hoeft niet eerst een woning te zijn gevonden. Al in het asielzoekerscentrum wordt gekeken naar werkervaring en passend werk. Zo moet ook de doorstroming uit de asielopvang sneller op gang komen. Het weer dan. Vanavond wordt het bewolkt en regenachtig, met in het zuidoosten kans op onweer. De noordwestenwind neemt toe en vanuit het westen kunnen enkele buien vallen. Het koelt af naar 9 tot 12 graden. Morgen zijn er perioden met zon en wolken en enkele buien en wordt het een stuk koeler met 14 tot 15 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Heb je deze week al gestemd op de Powerplaat?
1: Nee?
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories.
2: Kanshebber nummer 1. Help me, majesty.
0: Kanshebber nummer 2.

Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. In Frankrijk zijn 6 mensen aangehouden in verband met de diefstal van 4 schilderijen van Pierre-Auguste Renoir uit een museum bij Nice. 2 werken zijn inmiddels terug.

0: welkom bij een nieuwe aflevering van Girl Power on Stage, live vanuit Musicon op Girl Power Radio. We hebben een volle zaal vandaag en dat is niet raar, want we hebben twee ongelooflijk vette bands staan vandaag. En zoals jullie van ons gewend zijn, gaan we eerst even met ze praten, daarna vette show kijken, dan mogen we weer even plasje doen, nog een keer met elkaar praten en dan sluiten we af met nog meer vette muziek. En als eerste band mag ik vandaag uitnodigen op het podium, Dolly Mann! Jongens, wat lauw! Ik zeg het nog een keer, Dolly Mann! Oh. Ze vonden het spannend, merkte je dat? Als je wil mag je die microfoon erbij pakken. Ze zijn hier allemaal. Iemands telefoon gaat af. Even je tegen je moeder zeggen dat je nu even niet kan praten. Dat is, ja. Welkom hier in het Haagse. Maar jullie zijn hartstikke Haags.
1: Ja, dat klopt.
0: Dat klopt. En jullie zijn knijterhard gegaan. 2025 beste release.
1: Ja, hadden we eigenlijk helemaal niet zien aankomen.
0: En toch is het gebeurd.
1: Het is toch gebeurd, ja. Ik weet niet hoe dat is gegaan.
0: Nou ja, omdat je gewoon goede muziek maakt.
1: Ja, we vinden het zelf heel leuk. Dus dan.
0: En het ging dus heel hard. En dan ja, komt er een jaar daarna. Wat moet je dan doen om dat vast te blijven houden?
1: We hebben geprobeerd om... eigenlijk was ons idee om halverwege het jaar al een 2DP uit te brengen. Zoals het gaat met schrijven, het duurt allemaal veel langer dan dat je denkt. Maar op dit moment hebben we hem wel echt bijna af.
0: Wordt het een kerstcadeautje?
1: Het wordt geen kerstcadeau, nee.
0: Ja.
1: Nee. Ja, we hebben toch besloten om het over het jaar heen te tillen. En dan wel ook meteen met een vinyl. Dus dan is de ene kant onze eerste EP. En als je hem omdraait, dan kan je de tweede EP luisteren.
0: Een soort dubbel EP op één. Een collectors item in de maak.
1: Dat is wel echt superleuk. En het einde is in zicht, dus daar ben ik heel blij mee.
0: Kijk, super tof. Jullie gaan zo meteen spelen voor deze wild enthousiaste mensen die nog even wakker moesten worden, even warm moesten worden. Vraag aan jou. Wat heb je liever? Mensen die uit volle borst meezingen of een keiharde moshpit? Je mag maar één kiezen. Gemeen, hè?
1: Dan ga ik denk ik voor moshpit.
0: Toch voor de moshpit?
1: Ja, want dan zie je dat mensen het ook voelen of zo.
0: En als je ze hoort zingen, dan kan je wel denken... oh, je zit er precies naast met je gevoel. Ja, dat snap ik. We zijn natuurlijk niet allemaal jou. Als je aan het schrijven bent aan zo'n nieuwe EP... zijn er dan dingen waarvan jullie enorm lang in discussie moeten... of gaat het allemaal soepeltjes en zijn er eigenlijk te veel ideeën?
1: We hebben sowieso heel erg veel demo's liggen. En dat blijft soms ook langer liggen, omdat het een beetje moet sudderen. Zeg maar net als een soort van pan.
0: Een
1: goede stuw, inderdaad. Ja. En we doen het allemaal in eigen beheer. Dat is wel heel erg fijn. Casper heeft zijn eigen studio. Hij maakt meestal de instrumentale demo's. En dan kijk ik een beetje of ik er iets qua melodie overheen kan doen. Of iets qua tekst heb. En soms werkt het gewoon om heel eventjes gewoon met z'n twee of drie in studio in te gaan. En dan gewoon te doen. En soms klikt het in één keer. En soms duurt het gewoon heel lang. Het is de ene keer anders dan de ander. Het gaat hobbelig.
0: En jullie hebben nog meer hoogtepunten gehad voor het programma Pussy Riot.
1: Ja.
0: Nou gaat iedereen natuurlijk aan je vragen hoe was dat. Dat ga ik niet vragen. Ik ben benieuwd naar, is er iets gebeurd bij dat optreden waarvan je denkt dat gaan we nooit meer doen?
1: Dat vraag je me wat. Ik denk het niet per se. Het was wel onze eerste echte live show ooit. Dus dat was misschien was niet helemaal een heel goed idee om dat als eerste te doen. Want het is meteen de grote zaal. Maar daar hebben we wel heel veel van geleerd en heel veel geoefend om daar te komen. En uiteindelijk zijn we wel heel blij met het eindresultaat. Dus.
0: Terecht. Wat maakt een Dolly Mann show Dolly Mann?
1: Dat ik het publiek een beetje mee heb kunnen krijgen. Ook al kennen de mensen de muziek niet.
0: Kijk, ook al kennen de mensen de muziek niet. Ja. En is het je wel eens gebeurd dat je ergens stond dat mensen je glazig aankeken en dachten, oh, maar wij kwamen hier voor een kamerkwartet?
1: Een kamerkwartet misschien niet, maar wel een heel klein beetje glazig. Maar uiteindelijk, tot nu toe is het toch best wel gelukt om een paar mensen dan uiteindelijk mee te krijgen. Dus, en daar doe ik het voor.
0: En dat is de mooiste win uiteindelijk.
1: Ja, zeker.
0: En wie weet zijn ze hier wel, kan ik me zomaar voorstellen.
1: Ik hoop het, ik hoop het.
0: Ja, punk is oud, ongeveer zo oud als ik. En krom, pijn in de rug. Maar wat is punk voor jou?
1: Ik vind punk meer dan alleen muziek. Punk is wat je ook uitdraagt, iedere dag. Dat je opstaat voor andere mensen. voor gelijkheid staat punk, voor een betere wereld. En het staat ook voor mij ook voor een uitlaatklep, voor hoe ik de wereld zie en daar dan ook, vooral met de muziek, daarover kan schreeuwen van... Ah.
0: Zijn er dingen waar je nu ontzettend kwaad over bent?
1: Oh, 100%. Ik weet niet of mensen hier het een beetje hebben meegekregen, maar er is laatst alweer een verkrachtingszaak naar boven gekomen in Amerika dit keer. De Cornell 7 heet het. Daar ben ik echt heel erg kwaad om. Vooral omdat ik vandaag ook weer een artikel las dat degene die dit heeft meegemaakt bedreigd wordt. En ik vind het gewoon heel erg vervelend dat je als vrouw de hele tijd moet bewijzen dat er iets is gebeurd. En dat vooral mannen er heel snel mee wegkomen omdat ze jong en ambitieus zijn. En toevallig heb ik daar ook een nummer over geschreven die vandaag in de setlist zit. Niet precies over deze zaak, maar gewoon over het algemeen.
0: Het erge is dus dat er een algemeen is.
1: Ja, helaas.
0: Dat is heel betreurenswaardig. Maar ik geloof dat hier allemaal mensen zijn die elkaar aanspreken als er dingen gebeuren die niet horen. Ja, precies. En dat hoeft helemaal niet, want wij doen helemaal geen dingen die niet horen. Dat wou ik net zeggen. Ik zag jou net ook heel mooi worstelen met een vlaggetje. het moest ergens hangen en toen viel het zomaar naar beneden. Ja. Draag je ook je gevoel over alle oneenigheid in de wereld en de onrecht in de wereld op die manier uit?
1: Ja, zeker. Ja, dat vlaggetje heb ik mee om gewoon de mensen te ondersteunen die nu de genocide beleven. Ja. Ja. Onze eerste debuutsingle gaat ook over de genocide die nu plaatsvindt in Palestina. Dus ik vind het belangrijk om dat uit te dragen. Normaal neem ik ook een queer vlag mee, omdat ik het ook belangrijk vind om daar zichtbaarheid voor te geven. Alleen die was ik vergeten.
0: Ik ben vandaag gewoon de queer vlag, jongens. Ander kleurtje, maar is gewoon hetzelfde. Ik zal mezelf gaan wapperen naast het podium, want ik denk dat het gewoon tijd is voor iedereen om te gaan genieten van jullie show. Ik wil jullie onwijs veel succes wensen en ik hoop dat die mensen daar dat ook een beetje willen. Dus hier zijn ze. APPLAUS.

dat jullie er allemaal zijn. Als je het leuk vindt, mag je ook iets dichterbij komen. Het volgende nummer heet Boys Wanna Be Her.

Dankjewel. Het volgende nummer heet Acid. En dat gaat dus over waar we het net in het interview over hadden. Rechtszaken die eigenlijk nergens naartoe gaan. Dus het begon eigenlijk met de rechtszaak van Sanda Dia in België. Dat is een jongen die een ontgroening doorstond. En uiteindelijk dood is gegaan. En alle mensen die ervoor hebben gezorgd dat hij de ontgroening niet heeft overleefd, die zijn ervan afgekomen met een hele, hele, hele kleine boete. En die hebben gewoon niks op hun strafblad staan. Daar begon mijn woede mee. Uiteindelijk waren er nog meer zaken waarbij ik heel boos werd over hoe het rechtssysteem eigenlijk nooit de witte, rijke man straf geeft. En daar is de Cornel 7, die dat laatste in het nieuws is geweest, ook weer een voorbeeld van. Ja, dus schreeuw vooral mee als je ook die woede voelt.

En nu wil ik jullie allemaal vragen om in het refrein jullie middelvingers in de lucht te steken. Voor al het onrecht in de wereld.

Oh, jullie deden echt heel leuk mee, dankjewel. Voor wie het leuk vindt, achterin in de merchhoek hebben wij ook allemaal leuke stickertjes liggen. Mag je gratis meenemen. En mocht je daar zin, tijd en geld voor hebben, we ook t-shirts. Waaronder dus ook, zie ik het goed? Ja. Artwork van de volgende single op een van de witte shirts. Is gemaakt door een vriendin van ons, Shanna M. Casey. Ze maakt hele mooie kunst. Kijk vooral even op het internet naar haar kunst. En ze heeft dus ook dat mooie t-shirt ontworpen. En de stickers liggen er ook bij. Ja, laten we maar gewoon gaan spelen.

0: het volgende nummer heeft Casper iets te zeggen.
1: Even een slokje water.
0: Dat was niet de message, maar het komt.
1: Gaat alles goed met jullie? Het volgende liedje is een boodschap van mij als een man naar alle mannen, dat wij mannen moeten aanspreken als ze grensoverschrijdend gedrag vertonen. Is dat een goed woord? Daar gaat deze over.

Ik heb het warm. Hebben jullie het ook al warm? Ja, dat is een goed teken. Wie het nog niet warm had, dan doe je niet genoeg je best om lekker uit je dak te gaan. Goed, het volgende nummer is tevens onze debuutsingle. Het gaat dus over Palestina. Daar begon het origineel mee. Natuurlijk zijn er meer genocides gaande in de wereld. Maar het nummer ging even specifiek over Palestina in dit geval. Het heet Subsidized Bombs. Ik denk dat je wel begrijpt waarom dat zo heet.

ik heb er heel warm van gekregen. Dat is een goed teken, denk ik altijd. We zijn alweer aangekomen bij het allerlaatste nummer. Ja, oh. Er is nog één nummer om helemaal uit je dak te gaan. Kom even een praatje maken zometeen. Bij de Merkwood hebben we dus natuurlijk stickers. Die zijn gratis. Ook t-shirts mocht je het leuk vinden. We vinden het al heel leuk als je even komt kletsen. Ons komt volgen op het internet. Onze liedjes afspeelt. Dat soort dingetjes. Het volgende nummer heet Workout.

0: Veel plezier met de rest van de avond. En veel plezier met Klittenband.
1: Ja, jullie super bedankt. Wat was dat vet. Het is nog niet klaar, het feestje. Nee. Wij gaan even zorgen dat men om kan bouwen. Want de volgende band moet natuurlijk ook alles installeren. Gaan we daar ook weer mee praten. Dus voor jullie tijd. Voor bier, plasjes, allemaal dat soort dingen. En wij draaien even wat pauzemuziek. Maar niet van het Kamerkwartet.

0: Lisa Oreissen. Welkom terug bij Girl Power on Stage, live vanuit Musicon en dus ook live op Twitch en Girl Power Radio. Zojuist hebben jullie natuurlijk Dolly Man gezien en gehoord. En nu is het dan eindelijk tijd voor Klittenband. Maar, of en, ik ga jullie wat vragen stellen. Ja, als het mag. Jij mag lekker in die...
1: Hi. Hallo.
0: Hallo. Hey, ik hoorde iets over 14 november.
2: Ja.
0: Dit is een grote aankondiging, hè?
2: Klopt, ja.
0: Jullie gaan een eigen festival organiseren. Ja, vind ik wel, toch?
2: Klopt, ja. Het wordt ons hele eigen festival met al onze favoriete bands. Maar ook niet zomaar, want er komt een single release bij.
1: Oeh.
2: Oh.
0: En waar moeten we 14 november naartoe?
2: Hilversum, onze geboorteplek.
1: Geboorteplek.
2: Soort van. Ja. In Hillyweird, dat is een DIY venue. En daar gaan wij ons festival presenteren en onze nieuwe single met wat leuke verrassingen erbij.
1: Zoveel verrassingen.
2: Yep.
0: Ah, nee, dat klinkt super tof. En gaan wij daar ook al iets van meekrijgen vandaag of is dat echt speciaal afgesloten voor 14?
2: Toevallig gaan wij die single ook optreden vandaag.
1: Oh.
2: Yippie!
0: Kijk, daar worden we hartstikke vrolijk van. Jullie hebben hele fijne, begrijpelijke en hele boze teksten. Maar jullie zijn of groots blij of groots boos. Of allebei. Wat is het nou?
2: Sprak allebei.
0: De oude vrouw.
2: Allebei. Want uiteindelijk is de enige reden waarom je boos zou zijn, omdat je ook blij wordt van dingen. De mooie dingen zijn toch de kracht die achter je boosheid, richting de dingen die mooie dingen in gevaar proberen te brengen, zeg maar, pakt.
0: Boos zijn om blij te worden. Ja, ik voel deze wel. Jullie ook allemaal, dat is duidelijk. Heeft iemand in het publiek een prangende vraag? Ik heb gezien dat er heel veel echte fans zijn. Is er iets wat jij heel graag wil weten? Ja, ik wil heel graag weten waar de uitgang is. Als je maar niet tegen me praat. Nee, dat snap ik. Ik zal je lekker met rust laten. Jullie zijn heel erg druk, begreep ik. Het was heel moeilijk om jullie hier te pakken te krijgen. We wilden het heel graag. En het lukte uiteindelijk toch, maar niet zo soepel als wat wij hoopten. Hebben jullie ook nog wat tijd om even te relaxen?
1: Op donderdag.
0: Dat is de enige dag in de week dat jullie even niet.
1: Ja, na Den Haag op woensdag.
0: Oké, ja, nee, dat mag. Het was een flinke tocht hier naartoe. Wat gebeurt er in zo'n auto? Gaan jullie dan ook al ondertussen toch een beetje over muziek? Ik kan me voorstellen, de beste nummers ontstaan onderweg.
1: Nou, het ligt er een beetje aan. De heenweg is vaak wat stiller. Dan zijn we allemaal... Ja, vandaag werd er geslapen in de auto zelfs. Oeh.
0: Niet door de chauffeur, hoop ik.
1: Nee.
0: Okay.
1: Die was wakker. Maar op de... Lucy, die was bezig.
2: Ja, de mini-zines die ook bij onze merch liggen. We hebben mini-magazines en die knippen we en die zetten we zelf in elkaar. Dus er gebeuren vaak wel wat taakjes. Maar ik denk dat de sfeer in de auto ook een beetje afhangt van de hoeveelheid alcohol die er geconsumeerd is.
1: Ja, de terugweg is vaak wat luider dan de heenweg.
0: En is er wel eens een nummer geschreven op de terugweg?
1: Er wordt veel geschreeuwd en gezongen, maar weinig creatief.
0: Gecreëerd.
1: Ja, precies.
0: Wat is voor jullie de beste plek en het beste moment om wel te creëren?
1: Met elkaar.
0: Maar wanneer is dat? Altijd.
1: Ja,
2: we gaan ervoor zitten, toch?
1: We gaan er wel echt voor zitten. Zeker
2: zitten met z'n allen.
1: Hele nummers komen wel uit een bepaalde... industriële gewoon doorwerk sfeer die we dan in een repetitieruimte moeten neerzetten.
2: Nou, het begint vaak gewoon met een conceptje dat één van ons heeft en dat kan een tekst zijn of dat kan een riffje zijn of juist een drum beat. En dan gaan we gewoon Frankenstein en iedereen heeft eigen stukjes die ze aan toevoegt. En het is ook heel democratisch, want dus Diesel die zegt bijvoorbeeld, hey, doe eens dit op de drums. En Emmy zegt misschien tegen Siem, hey, doe dit op de gitaar. Zeg maar. Het is een heel erg democratisch proces.
0: En je zegt net een bijna industrieel. Wanneer ben je te professioneel en te veel aan het toeren om punk te zijn?
1: Als je gaat zeggen, dit mag niet. Dus het gaat stroomlijnen op een onnodige manier. Ook het schrijven stroomlijnen wij niet. We zijn hard aan het werk, maar we zijn niet van, oh nee, we hebben geen tijd daarvoor.
0: Of, oh nee, dit mogen we niet zeggen.
2: Ja, of nee, dit is te raar.
3: Nooit.
0: There's no such thing als
3: de raarste ideeën moeten we proberen. En meestal, ik ben altijd een grote voorstander van dat zijn degene waar we je juist voor moeten gaan.
0: Jullie dragen feminisme flink uit en jee daarvoor. Ik vroeg me af, wat is nou erger? En je moet kiezen. Iemand die gewoon een enorme lul is, of iemand die zich heel progressief voordoet, maar hetzelfde gedrag vertoont als die enorme lul? Ja, ik hoor in de zaal heeft meningen.
3: Ik zou ook zeggen het tweede, omdat je je dan wel bewust bent van bepaalde dingen. En deze enorme lul kan bijvoorbeeld uit een milieu komen waarin hij nooit de kans heeft gekregen om er wel correct over na te denken. Maar ja, dus ik zou van beide zeggen, het is niet top.
0: Nee, weg met de lul. Maar
3: nee.
0: een lul met voorkennis, die doen we niet.
3: Nee.
0: Ja, toch? Wij willen graag de domme lul, als het dan moet. Nou, liever niet natuurlijk. Wat wel moet, is dat jullie gaan spelen. En jongens. Ik wil van het publiek graag een oorverdovend, hysterisch applaus, gekrijs, alles. Want hier zijn ze dan, uiteindelijk. Klittenbaan, ja!

Menig been en menig voet weet waarvoor je dansen doet. In de boze pirouette verzamel schreeuw van het verzet. Het groot geld en de boze man maak jij met de vreugde bang. Dans, zing, roep, brand! Neem het maar van Klittenband.

gaat over gore gozers, vieze ventjes. Voor die mannen die ons aanranden, uitbuiten en objectiviseren. Spoiler alert. Asielzoekerscentra hebben er niks mee te maken. Ik ben te vaak door een Nederlandse, witte, hoogopgeleide, bloesjesdragende man aangerand om die bullshit te geloven. Gore gozers, spreek je vrienden aan. Hou je tengels thuis. En anders heb je gewoon een hele kleine fucking...

Voice zum Meister sein. Ik dus ook. En dat pakt me. Want de constante onderlinge competitie die vrouwen tussen elkaar ervaren, is niet afkomstig van dat wij daadwerkelijk jaloers op elkaar zijn. Dat wij daadwerkelijk elkaar misgunnen of onszelf beter vinden. Nee, dat is afkomstig van het kapitalisme en het patriarchaat die probeert te profiteren van ons. Denk altijd na over wie profijt heeft van deze fucking dingen. Dus bij deze wil ik graag zeggen, je doet het fucking goed. Je bent fucking knap. En ik hou van je. En dat heeft verder niks met mij te maken. En het volgende nummer heet Het Mooiste Meisje.

0: Kent iemand hier de Bangalijst? Ja? Ik woonde in Utrecht en werd door een vrouw op straat aangesproken. Pas op voor de studenten die in het huis tegenover je wonen. Zij hebben onder andere een Bangalijst gemaakt. Een lijst waarop zij hun bedpartners beoordeelden op verschillende fysieke kwaliteiten. En de vrouwen met beledigende opmerkingen werden beschreven. Soms gekoppeld aan de vrouwen hun telefoonnummer, volledige naam en adres. Deze lijst werd online gedeeld. Veel vrouwen op deze lijst durfden hun huis niet meer te verlaten nadat deze was gelekt. Geef acht! Onze mannen worden in elk stadium van het leven geïndoctrineerd met de filosofie van machtsverschillen. Zo ook aan de studentenvereniging, waar zij aankomen op zoek naar vriendschap, status en connecties die hun de rest van het leven zullen dienen. Tijdens de ontgroening leren zij drie lessen. Je hebt een meerdere en een mindere.
1: Mevrouw.
0: Jouw meerdere gehoorzaam jij, zelfs als het ten koste gaat van jou en de mensen om je heen.
1: Mevrouw.
0: Dit is oké, want ooit zul jij de meerdere zijn.
1: Mevrouw.
0: Succes is het overwinnen van de underdog-positie. En de beloning is het beoefenen van wreedheid op de mensen onder jou. Verrast het iemand dat seksisme, racisme en homofobie floreren in deze omgevingen? Het seksisme is niet los te koppelen van racisme, het kapitalisme, de homofobie en in de kern de doctrine van hiërarchie.

Oké, even een korte pauze. Onze zangeres die staat nu namelijk op het podium met een hersenschudding. Even applaus voor Emmy. Ontzettende doorzetter, maar ik zie in haar dat het even te veel wordt. Is het oké? Vraag ik ook even aan de personen van Musicon, dat wij heel even een korte pauze nemen. Nog één keer applaus voor Emmy. Woehoe!

get them out of my mouth.

0: that is amazinger. Den Haag!
1: Hopelijk kunnen jullie meezingen.

0: Oh jongens, wat was dat vet. Wij blijven hier nog even een beetje doorfeesten natuurlijk. Er is ook merch te koop. Maar voor onze kijkers en luisteraars thuis, jullie waren er niet bij. Sukkels. Volgende keer kun je er gewoon wel bij zijn, want over een maand zijn we hier weer en dan hebben we weer twee vette bands. Hou ons in de gaten. Voor iedereen hier wil ik zeggen, super bedankt dat jullie er waren. Mag ik nog een heel hard applaus voor Dolly Min, Klittenband, Lisa, de powervrouw van het geluid, onze mensen achter de bar, Hans, Justin, die mij hebben geholpen, want zonder hen, ja, is toch, ben ik ook alleen maar een gay vlag, toch? Dat is wat het is. Wees verschrikkelijk lief voor elkaar, maar het allerliefst voor jezelf. Wel thuis of party on!
1: Girl power! Next train will be leaving from platform 1.

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Op Coming Out Day hijst dominee Han Wilmink de regenboogvlag bij de Kruiskerk in Oldebroek. Niet op het gemeentehuis. Het college stopte officieel met LHBTI-beleid. Burgemeester Tanja Hazeloop-Amsing is wel aanwezig, net als staatssecretaris Claudia van Brugge. De bijeenkomst vindt zaterdag plaats uit respect voor de zondagsrust. Meer dan 250 vlaggen zijn aangevraagd door inwoners. In Nieuw-Lekkerland zijn op tientallen plekken bekladdingen aangetroffen met hakenkruisen in Israëlische vlaggen. De gemeente Molenlanden doet aangifte. Burgemeester Theo Segers noemt de bekladdingen zeer kwalijk. Op ongeveer 30 locaties is de graffiti verwijderd. Mogelijk moeten tegels worden vervangen. De gemeente verwacht dat morgen alles schoon is. Franse premier Sébastien Lecornu zei in een televisietoespraak dat Frankrijk niet onverschillig mag blijven tegenover de zorgen van scholieren. Hij ontkende dat de politie opdracht had jongeren te confronteren. Sinds eind vorige maand zijn 6.628 jongeren aangehouden. Meer dan 200 scholieren en tientallen agenten raakten gewond bij de protesten. Een motorrijder uit Schiedam veroorzaakte op 2 juni 2024 tijdens een illegaal driftevent op de Karperweg in Lelystad een dodelijk ongeluk. Hij botste frontaal op een crossmotor waarvan de bestuurder uit Maarsen 2 dagen later overleed. De rechtbank veroordeelde hem tot 240 uur taakstraf en 37.000 euro schadevergoeding aan de ouders. Het weer, nog even. Vanavond passeert een regengebied van west naar oost met flinke wind uit noord tot noordwesten. Vooral in Limburg en Zeeland veel neerslag en mogelijk onweer. Aan zee waait het vrij krachtig tot krachtig.
1: En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Oekraïners in Nederland reageren met gemengde gevoelens op de uitspraak van het Europese Hof van Justitie dat bepaalde dat Nederland de asielaanvragen van ruim 140.000 Oekraïners moet beoordelen. De IND kampt al met een achterstand van ruim 50.000 mensen. Asielminister Van den Brink behandelt eerst nieuwkomers, daarna de wachtlijst en vervolgens de Oekraïners. Burgemeester Femke Halsema ontbond woensdagavond een pro-Palestijnse demonstratie bij de Stopera in Amsterdam. De ruim 100 demonstranten begonnen op de Dam, waar ze de tienduizenden dodelijke slachtoffers van de oorlog in Gaza herdachten. De mars trok via het Rokin naar de Stopera, waarbij rotjes werden afgestoken en een spandoek met "Wij steunen Hamas" zichtbaar was. De ICT-capaciteit van de Belastingdienst wordt de komende 2 jaar volledig opgeslokt door de nieuwe vermogenswinstheffing in box 3 en andere belastingaanpassingen. Staatssecretaris Eelco Eerenberg zei woensdag dat er pas in 2029 ruimte ontstaat voor andere projecten. Maar ook dan volgt een nieuwe box 3-stap. Vanaf 2030 worden crypto's en kunst op basis van winst belast. In Nieuw-Lekkerland zijn op tientallen plekken bekladdingen aangetroffen met hakenkruisen in Israëlische vlaggen. De gemeente Molenlanden doet aangifte. Burgemeester Theo Segers noemt de bekladdingen zeer kwalijk. Op ongeveer 30 locaties is de graffiti verwijderd. Mogelijk moeten tegels worden vervangen. De gemeente verwacht dat morgen alles schoon is.
1: Heb ik nu het weer? Vanavond neemt de bewolking snel toe en het gaat regenen. In Limburg buien met mogelijk onweer. Vooral Zeeland en Limburg krijgen grote hoeveelheden neerslag. De wind trekt aan uit het noord tot noordwest aan zee vrij krachtig. En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Leliedorp Catering.

0: Heb je deze week al gestemd op de Powerplaat?
1: Nee?
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories.
2: Kanshebber nummer 1. Help me majesty.
0: Kanshebber nummer 2.
3: I'm a

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Oekraïners in Nederland reageren met gemengde gevoelens op de uitspraak van het Europese Hof van Justitie dat bepaalde dat Nederland de asielaanvragen van ruim 140.000 Oekraïners moet beoordelen. IND kampt al met een achterstand van ruim 50.000 mensen. Asielminister Van den Brink behandelt eerst nieuwkomers, daarna de wachtlijst en vervolgens de Oekraïners. Bijna de helft van alle advocaten in Nederland krijgt te maken met agressie, bedreiging of intimidatie volgens onderzoek van de Nederlandse Orde van Advocaten. Familierechtadvocaat Reinande Westendorp ervaart dit bijna maandelijks. Zij kreeg een heftige bedreiging toen een partner verhaal kwam halen nadat zijn vrouw informatie over de scheiding had ingewonnen. Burgemeester Femke Halsema ontbond vanavond een pro-Palestijnse demonstratie bij de Stopera in Amsterdam. De ruim 100 demonstranten begonnen op de Dam, waar ze de tienduizenden dodelijke slachtoffers van de oorlog in Gaza herdachten. De mars trok via het Rokin naar de Stopera, waarbij rotjes werden afgestoken en een spandoek met "Wij steunen Hamas" zichtbaar was. De ICT-capaciteit van de Belastingdienst wordt de komende 2 jaar volledig opgeslokt door de nieuwe vermogenswinstheffing in box 3 en andere belastingaanpassingen. Staatssecretaris Ekel Ehrenberg zei woensdag dat er pas in 2029 ruimte ontstaat voor andere projecten, maar ook dan volgt een nieuwe box 3-stap. Vanaf 2030 worden crypto's en kunst op basis van winst belast. Heb ik nu het weer? Vanavond neemt de bewolking snel toe en het gaat regenen. In Limburg buien met mogelijk onweer. Vooral Zeeland en Limburg krijgen grote hoeveelheden neerslag. De wind trekt aan uit het noord tot noordwest, aan zee vrij krachtig. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Tijdens een toespraak op een heuvel tegenover de Acropolis in Athene riep de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio Europa op om zijn lange sluimerstand te beëindigen. Hij stelde dat de westerse beschaving op een keerpunt staat en verwees naar hogere defensieuitgaven bij de NAVO-landen als hoopvol teken van verandering. Oekraïners in Nederland reageren met gemengde gevoelens op de uitspraak van het Europese Hof van Justitie dat bepaalde dat Nederland de asielaanvragen van ruim 140.000 Oekraïners moet beoordelen. De IND kampt al met een achterstand van ruim 50.000 mensen. Asielminister Van den Brink behandelt eerst nieuwkomers, daarna de wachtlijst en vervolgens de Oekraïners. Bijna de helft van alle advocaten in Nederland krijgt te maken met agressie, bedreiging of intimidatie volgens onderzoek van de Nederlandse Orde van Advocaten. Familierechtadvocaat Rijnande Westendorp ervaart dit bijna maandelijks. Zij kreeg een heftige bedreiging toen een partner verhaal kwam halen nadat zijn vrouw informatie over de scheiding had ingewonnen. Burgemeester Femke Halsema ontbond vanavond een pro-Palestijnse demonstratie bij de Stopera in Amsterdam. De ruim 100 demonstranten begonnen op de Dam, waar ze de tienduizenden dodelijke slachtoffers van de oorlog in Gaza herdachten. De mars trok via het Rokin naar de Stopera, waarbij rotjes werden afgestoken en een spandoek met "Wij steunen Hamas" zichtbaar was. En dan het weer. Vannacht is het overwegend bewolkt met regen. Vooral in het oosten en zuidoosten veel neerslag. In het westen wordt het droger met opklaringen. Minimumtemperatuur tussen de 10 en 13 graden. Stevige wind aan de kust. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.